Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
1: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
0: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden nu afgegraven. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoka Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die al hebben. En de VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met 1/2 jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. De natuurbrand in België, of bij de natuurbrand in België, is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Een hele goede morgen en van harte welkom van de componist, ook zonder baard, Frédéric Chopin, is dit De Regendruppel.
0: Voor de dag met Willem de Vries.

Van Frédéric Chopin was dit een prelude, De Regendruppel in Des Groot, en werd gespeeld door Andrea Kout op piano. Hele goedemorgen, van harte welkom. Ik ben Willem de Vries en samen met Marten Westers staan we weer in de studio. Ik ben op vakantie geweest, Marten mag nog. Nou ja, misschien ben jij ook al op vakantie geweest. Of mag je ook nog, hoe dan ook. Dit is Van de Nacht naar de Ochtend voor de Dag. En ook hier heeft Edward Griek alvast de ochtendstemming.

0: Nou, de stemming die zit er al in met deze ochtendstemming uit de suite Peer Gynt van Edvard Grieg natuurlijk. Gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, dat geeft mij de tijd om een wat langer werk te laten horen. En geïnspireerd door mijn vakantie in Denemarken en een heel klein stapje naar Zweden, dacht ik van, ik ga Deense muziek laten horen. En dit programma zit er dan ook stamvol mee. Ik ben begonnen met het vergaren van Deense componisten. En ik kwam al snel uit natuurlijk bij Niels Gade. En hij voltooide zijn 7e symfonie in 1865. Dat mag je vergeten natuurlijk, dat jaartal. Maar het is wel even belangrijk, want het had zomaar zijn oorlogssymfonie kunnen worden, zonder dat hij dat wilde. Want hij schreef het grootste gedeelte van deze symfonie op het moment dat Denemarken de Tweede Duits-Deense Oorlog zou gaan verliezen. Nou, Gade die wilde helemaal niets van enige politiek weten. En hij schreef aan zijn schoonzus dat deze symfonie ook helemaal niks met de oorlog te maken had. Maar oorlog die gooide wel roet in het eten voor deze symfonie van Niels. De première vond namelijk plaats in Duitsland, in Leipzig, door het Gewandhausorkester gespeeld. Maar de componist stond zelf niet op de bok. De dirigent was Karel Reinicke, ook geen onbekende. Gade die bleef voorlopig maar even veilig in Denemarken. En er zit ook nog een Nederlands tintje aan deze symfonie, want Gade droeg haar op aan de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, die hem kort daarvoor tot erelid had genoemd. Ik zou zeggen, geniet van Gade.

0: De eerste twee delen uit de zevende symfonie van de Deense componist Niels Gade. Het Allegro Risoluto en het Andante. En het werd gespeeld door het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Christopher Hogwood.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en ik ga nog even door met wat Deense muziek, want dat heb ik uitgezocht omdat ik nog in een Scandinavische mood zit. En dat komt door mijn vakantie naar Denemarken. En laat ik nou in Helsingør, dat is een stad helemaal ten noorden van Kopenhagen, op dat eiland Sjælland, daar heb ik twee dingen ontdekt. Ten eerste het schip waar ik jaren geleden een tocht van Kopenhagen naar Cuxhaven op heb gemaakt. En dat is een heel oud, een oude loodsboot, origineel ook uit die haven. En die is bewaard gebleven en die ligt daar nu in de historische haven om te kunnen bekijken. En ze zijn nog geld aan het zoeken om dat schip op te knappen. Maar ik ontdekte ook in de Mariakerk daar een plaquette ter nagedachtenis aan het werk van Dietrich Buxtehude. En die Mariakerk is namelijk de kerk van de Duitse gemeenschap waar hij werkte voordat Diederik, zoals ze hem daar noemen, of Dietrich Buxtehude naar Lübeck verhuisde. Ja, dus eigenlijk is dat ook Deense muziek. En van hem heb ik uit die prachtige kantaten Mit Fried und Freud, Ich fahr dahin, het tweede deel uitgezocht, het Klaaklied. Prachtig.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Balázs Csokolai speelde op piano 6 deeltjes sonate voor piano van Muzio Clementi. En daarvoor hoorde je countertenor Maarten Engeltje samen met zijn Project Amsterdam in die prachtige kantate met Fried und Freud, Ich fahr dahin, en daaruit het tweede deel Klaaklied van Dietrich Buxtehude. Buxtehude, de componist die de reis maakte van Helsingør in Denemarken naar Lübeck in Duitsland. Nou, straks hoor je de pennenvruchten van een Deen die ook heel veel heeft gereisd. En tijdens zijn, zo noem je dat, Grand Tour, ook in het land van Vivaldi kwam, namelijk Italië.

Het Allegro, het eerste deel uit het Concert voor Cello en Strijkorkest in A-klein van Antonio Vivaldi. En het is gespeeld door Christophe Coin op cello samen met de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Heel wat anders. Hans Christian Andersen, dan denk je aan sprookjes. Ja, hij dacht er ook altijd aan. En dat wordt ook verteld in het museum in het Deense Odense. Want als jongen verzamelde hij al verhalen. Hij dacht altijd aan sprookjes. En hij ontfutselde ze van werklieden, boeren en vissers. Daardoor was hij altijd op pad. Hij wandelde veel en hij schreef een boek over zijn wandelingen. En dit hele museum is ook een wandeling voor de bezoeker door het leven van deze Hans Christian. Je gaat langs zijn verhalen, langs de steden en langs al zijn liefdes. En dat waren mannen en vrouwen. Het was een heel sociaal mens. Die wandeling door het gebouw die eindigt via zijn eigen woonhuis op een gezellig terras. Dit zijn koorwerken van Per Nurgard. En die zijn gebaseerd op gedichten van Hans Christian.

Je hoorde het Deens radiovokaal ensemble onder leiding van Søren Kinch Hansen in deze twee stukken van Per Nørgaard, gebaseerd op gedichten van Hans Christian Andersen. Lucet's Vaderland, als ik het goed uitspreek, The Native Land of Light, en Lift Me Up, oftewel Loft Mik Koen Oft. Zometeen heb ik behoorlijk dreinende muziek in mijn mental jukebox. En daar heb ik je hulp bij nodig van wie het is en waarom ik dat ga draaien. Ja, dat vertel ik je dan in het tweede uur. Ik heb muziek uit een Zweedse videogame, dankzij producent en game-liefhebber Martin Westers hier aanwezig in de studio. En ik blijf even in Scandinavische sfeer. Hier is Pippi. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt die eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
3: 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar de heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Van 7 uur of tot 7 uur is dit Voor de Dag. Het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. En dit was muziek van Domenico Scarlatti. Een sonate gespeeld door Mikhail Pletnev op piano. Goedemorgen.

Ja, er is geen twijfel mogelijk dat ik met deze rubriek zou doorgaan. Ook na de vakantie. Ik kreeg wat apps binnen dat mensen hier ongelooflijk van genieten. Om mee te denken welke melodie zich in mijn mental jukebox heeft vastgehecht elke week weer. Nou, er zat er eentje behoorlijk vast. En het is ook een behoorlijk dreinende mental jukebox melodie. Heeft alles te maken met een componist en een zeer beroemde kostuumontwerpster die vandaag volgens mij jarig is. Dit is de muziek.

Ja, naar wie ben ik nou op zoek? Welke componist weet jij de naam? En misschien ook die beroemde kostuumontwerpster waar ik naar op zoek ben. Laat het me weten via de gratis downloaden. Een NPO Luister-app. Ik wacht met veel geduld af en veel plezier en veel succes.

moet je ook alweer aan het werk en ben je bang dat je de trein mist? Nou, deze die is keurig gestopt. Het is alleen wel de stoomtrein naar Kopenhagen en wel in galop. Je hoort het Kopenhaagse Tivoli Orkest onder leiding van Lavard Friesholm. En dit was muziek van Hans Christian Lombie, de Strauss van het Noorden. Want hij was jarenlang dirigent van dat orkest in dat park Tivoli. Ja, zou hij de oversteek naar Zweden willen maken, dan moest hij met de boot. Ik gebruik gewoon de brug om zo meteen Zweedse game muziek te beluisteren.

0: Ronald Brautigam bespeelde zijn forte piano in dit eerste deel adagio uit die Moonshine Sonate in Cis Klein van Ludwig van Beethoven.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Het is weer tijd, bijna 6:30, voor onze game muziek rubriek. Aangedragen door Martin Westers hier, producent, maar nu eventjes videogame specialist. En ik vroeg hem gisteren nog van, heb je niet iets Scandinavisch, het liefst iets Zweeds? Jazeker, en dat is uit het game Unravel uit 2016 alweer. Van componist is de muziek, muziek is van componisten Frida Johansson en Hendrik Oja. En het is een avontuurlijk puzzelspel, want je speelt een wolle poppetje, Jarni genaamd, dat door een groot Scandinavisch bos wandelt. En met behulp van een wollen draad van zijn lichaam los je allerlei puzzels op. Het lijkt bijna een beetje op een soort klein duimpje die een rode draad achterlaat. Bijvoorbeeld een holle boomstam kun je omvertrekken of je kunt bruggen maken. Je laat letterlijk dus die rode draad achter je op avontuur. En langzaam kom je erachter dat die rode draad eigenlijk de herinnering is. En dat je daardoor de herinnering van een oude vrouw reist. Namelijk de vrouw die Jarni, het poppetje, gemaakt heeft. Nou, de Zweedse componisten Frida Johansson en Hendrik Oja die lieten zich inspireren door traditionele Zweedse volksmuziek. En waardoor de donkere bossen toch nog een vrolijke en dansende atmosfeer hebben. Je hoort natuurlijk ook die typische nikkelarpa, ik noem het maar even een vedel met van die drukknoppen erop toetsen. Een folklore game dus. Je zou er bijna van gaan breien.

Een Scandinavische volksdans, deze Bijaardierpolska, om het zo maar even te noemen. De Klokkarpolskan, efter Elsa Schillebo. Muziek van Frida Johansson en Henrik Oja uit de game Unravel. Dus eigenlijk het ontrafelen van het spel, een puzzelspel. Ik blijf nog even in Scandinavië, of eigenlijk stiekem ook weer niet. Maar het is muziek over een eilandengroep die vroeger nog deel uitmaakte van het Koninkrijk Noorwegen. Maar na de Schots-Noorse oorlog werd het aan Schotland overgedragen. Ik heb het natuurlijk over de Hebriden.

0: Het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge speelde de Hebride, de ouverture voor orkest van Felix Mendelssohn Bartholdy. Maar daar zijn we dus aan.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

van Carl Nielsen, ook weer een Deense componist, waren dit de twee fantasiestukken voor hobo en piano. En je hoorde Albrecht Maier en Marcus Becker. Ja, er zat een melodie in mijn mental jukebox door de verjaardag van een beroemde modeontwerpster. Ja, die schreef natuurlijk zelf niet de muziek, maar de muziek die is wel gerelateerd. Want, Jean-Jacques zegt het al, de muziek is van Stravinsky, Igor Stravinsky. En wat ik liet horen is inderdaad uit Le Sacre du Printemps. Henk van de Heuvel, die reageert ook weer trouw. Ja, die had een relatie met modeontwerpster Coco Chanel, die vandaag jarig zou zijn geweest. En dan schrijft Maarten terecht van, ja, heb je nog wat achtergrond? Ik heb heel veel achtergrond, maar ik zal het beknopt houden. De familie Stravinsky, met Igor aan het hoofd, die ontvluchtte Rusland en zij stranden als ballingen in Frankrijk. Daar werkte Igor voor Diaghilev, die weer aan het hoofd stond van de Ballet Russe. Ook Russen in ballingen, daar in Parijs. Het stikte daar op een gegeven moment van de Russen. En die zochten elkaar op. En er was ook een costumière nodig. En dat bleek Coco Chanel te zijn. Die maakte voor een aantal balletten, onder andere geschreven door Igor Stravinsky, de kostuums. Ja, nog een beetje juice is dat Chanel een huis te leen gaf aan de arme Stravinsky. En dat was een heel groot huis voor de hele familie, dus zijn gezin en zijn vrouw. En nou laat ik het zo zeggen, Chanel die kreeg ook wel eens pianoles van Igor. Maar de muziek die ik je wil laten horen is uit het ballet waar Coco Chanel de prachtige kostuums voor maakte. Als je die wil zien, kijk dan even op YouTube. Het is een prachtige zwart-wit gefilmde weergave van dat ballet. En dat heet Apollon Musagète. En daaruit laat ik je de pas de deux horen. Dat is het achtste deel. Ja, alsof je Igor en Chanel ziet dansen.

De pas de deux uit Apollo, oftewel Apollon Musagete van Igor Stravinsky. En het werd gespeeld door de strijkers van het Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Prachtige muziek, ook niet de Stravinsky die je kent van latere werken, maar ook niet van vroegere werken. Want Stravinsky, ja, die bleef zichzelf vernieuwen. Ook NPO vernieuwt zich, want ik verlaat de studio. En zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol, met nieuws en muziek. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. En natuurlijk tot de volgende week. Tot horens.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken. Hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
3: Dus je wilt naar Albanië?
2: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
2: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
3: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had de heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is dat niet gevaarlijk. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd en komen beschikbaar op YouTube. Het heeft zo'n 20 jaar gekost om de ruim 1600 afleveringen te verwerken.
3: Hallo,

0: haakjes kan.
1: Ook de beeld- en geluidskwaliteit van de uitzending is verbeterd. De eerste 10 afleveringen van de Fabeltjeskrant staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer nog, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Groot babynieuws. In Blijdorp is het kleinste landschildpadje ter wereld uit het ei gekropen. Kleiner dan een paperclip stond er. Oeh, met een mini schildje en mini pootjes en mini kopje. De Latijnse benaming testudo klein manny. Welkom, kleine manny.

0: rustig. Mini schildpadmuziekje van Frans Schubert. Die nacht bricht aan met leisen lüften zinket. Een arrangement door Anja Lechner, cello en Pablo Marquez, gitaar uitgevoerd. Ja, heel goedemorgen. Het is woensdag 19 augustus. Welkom bij de ochtend. Fijn dat je de dag met ons begint. Wat staat er op het programma? Ontbijtgas natuurlijk. Lees de jeugd nog. Dat is in de tweede uur. Cryptogram en natuurlijk heel veel mooie muziek. Goede muziek. We openen de kranten mee. Ik heb ze hier voor me, die voorpagina's. AD over de droogte. Waterschappen kunnen de droogte niet meer aan. Dijkgraaf pleit voor een Europees plan. De Volkskrant heeft foto's van een aantal geportretteerden die met pensioen zijn. Het gaat over dat nieuwe pensioenstelsel. Dat kost sommige duizenden euro's. Een grote groep lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. Iemand zei, wow, dit gaat over mij, dat gaat niet goed. En NRC een foto van een dronevliegtuig dat gebouwd wordt. Geheime drones is de kop. Zelfs familieleden van dit Oekraïense drone-team weten niet wat ze uitvoeren. Nou, hier weten onze familieleden misschien ook niet precies wat we uitvoeren. Gijs Keizer. Techniek en Teun Faber en muziek, ja.
1: Ja, Andrea. Ja.
0: We weten allemaal niet wel
1: zeker. Zeg je dat ik maar wat aanrommel?
0: Ja, jij rommelt zeker wel wat aan. Maar jij rommelt altijd hele mooie muziek bij elkaar.
1: Soms komt het dan toch nog goed.
0: Nou, ja. Nee, niet zo bescheiden. Ja. Ik zag eigenlijk ook weer een mooie mix, hè, die jij samenstelt. Heb je nog één iets wat je eruit haalt waar mensen zich op kunnen verheugen?
1: Nou, een van mijn favoriete componisten, Petrus Vasks uit Letland, komt voorbij. En we beginnen met een opera-aria, maar dan uitgevoerd op een hele oude piano.
0: Goed, fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

toch een mooie, subtiele uitvoering van de beroemde Casta Diva uit Norma van Bellini. Op een pianino, een heel klein pianootje, Pleyelle. En wie het bespeelde, dat was Justin Taylor. De opgave van het cryptogram vandaag, hou je vast, want het is een lange opgave. Met strandwandelingen bij ondergaande zon en etentjes met kaarslicht is het eind 19e eeuw wel klaar. Met strandwandelingen bij ondergaande zon en etentjes met kaarslicht is het eind 19e eeuw wel klaar. Weet je het? Stuur het dan op via de NPO Luister-app of mail ons. En wat je kunt winnen, je weet het deze week, nog één kans om dat dubbelwandige ochtendglas in je bezit te krijgen. Succes!

0: muziek uit Venetië. Je hoorde van Vivaldi uit zijn concert voor viool en strijkorkest. Nummer 7, het derde deel. Adrian Chandler was de violist samen met La Serenissima. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. Vandaag is dat programmamaker en regisseur Jurgen John Afong. Hij is ook voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Goedemorgen, Jurgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, wat wil je bespreken?
1: Ja, geheel tegen mijn gewoonte in wil ik met sport beginnen.
0: Oh?
1: Ben jij een vervente sportliefhebber
0: of
1: kijker?
0: Ja.
1: Oh, ja, heb je genoten van de EK die we net
0: heel
1: achter de
0: deur hebben? Heel erg, ik vind dat enig. Ik vind dat van kogelstoten, slingeren, hardlopen. Ik vind het enig om naar te kijken. Ja.
1: Nou, ik ben daar minder van op de hoogte. Maar ik weet wel dat we natuurlijk het meest succesvolle EK achter de rug hebben. Met 5 titels en 14 medailles. Fantastisch natuurlijk. Maar dan de gewetensvraag. Ben jij ook op de hoogte van het WK dat nu in Shanghai plaatsvindt?
0: Nee, oh jee.
1: Dat is namelijk het World Humanoid Robots Games. Waarbij allerlei robots uit de hele wereld tegen elkaar strijden.
0: Aha.
1: En een Chinees bedrijf heeft daar een robot gemaakt die sneller kan hardlopen dan Usain Bolt.
0: Kijk.
1: Ja, dus heeft mist wel één essentieel onderdeel. Heeft geen rem. Dus na de race liep hij in volle vaart tegen de muur aan. Wat een soort tragicomisch beeld opleverde. Maar wat me wel de vraag deed stellen. Als we zo hangen aan de nationale EK's met mensen.
0: Ja.
1: Zouden we even enthousiast kunnen worden van internationale wedstrijden met robots? Zouden we even hard kunnen gaan juichen voor de robot die sneller loopt dan Usain Bolt?
0: Ja, die vraag is echt een filosofische vraag. Ik weet niet, zoals ik nu in kan schatten, niet echt. Maar ja, je weet het allemaal niet. De mens zit ook gek in elkaar. Als ze een oranje shirtje heeft, gaat heel Nederland weer juichen, weet ik veel. Ja, wat denk je zelf?
1: We trekken de robot een oranje shirtje aan en inderdaad, iedereen gaat mee. Kijk, Formule 1 is natuurlijk ook interessant om te zien. Het zijn auto's die heel hard rijden, waar menselijke inbreng wel van belang is. Maar de auto doet het werk. Tenminste, volgens mij word ik nu gelinched door Formule 1 liefhebbers.
0: Ja.
1: Maar ik snap niet helemaal wat de liefde is voor inderdaad mechanische wedstrijden.
0: Nee.
1: Maar ik vind deze ontwikkeling wel heel erg fascinerend.
0: Ja.
1: Het kan goed uitpakken, nationalistisch, trots, omdat onze robot het zo goed doet. Maar ik heb natuurlijk ook gelijk een soort dystopisch beeld voor me van Blade Runners en robots die niet alleen harder kunnen lopen, maar ons uiteindelijk helemaal over gaan nemen.
0: Ja.
1: En in dat licht wil ik het tweede artikel ook met je bespreken, dat ik onder de aandacht wil brengen. Dat is een opinieartikel van Dasha Simons in de Volkskrant. En zij vraagt zich af, door de opkomst van camerabrillen die er zijn. Dus eigenlijk zijn het slimme brillen die inderdaad kunnen filmen, maar tegelijkertijd ook informatie kunnen geven. Stelt zij de vraag, wat doet dat met ons gevoel van privacy of ons recht op privacy binnen het publieke domein?
0: Ja.
1: Want camera's, traditioneel getrouw, die waren statisch. Die waren ook in het publieke domein met surveillancecamera's. Misschien op onze telefoons. Maar in principe zou je moeten weten of moeten kunnen weten dat de camera's er zijn. En dat is natuurlijk heeft een omslagpunt bereikt toen er camerabrillen kwamen. We hebben natuurlijk in de vorige zomer gezien dat vrouwen op wc's werden gefilmd. Maar nu wordt de ethische vraag gesteld in het publieke domein. Is privacy iets wat vanzelfsprekend is? Wat we als collectieve waarde zouden moeten beschermen? Of geven we dat nu op? En wat kan je als individu doen?
0: Ja.
1: En toen bracht zij onder de aandacht dat er kleding bestaat die camerabrillen in de war brengt.
0: Oh.
1: Anti-surveillance kleding is dat eigenlijk. Dus daarin staan niet bestaande gezichten, ze worden daarin afgebeeld. Daarin zijn patronen die die camera's niet kunnen herkennen. En daarmee wordt eigenlijk de aandacht van jezelf afgeleid. En als je dat artikel leest, is het ontzettend interessant om je te realiseren dat AI een heel nieuw scala aan dilemma's openbaart.
0: Ja.
1: Waar we ons toe zouden moeten verhouden. En iets waar ik mezelf nog helemaal niet bewust van was.
0: Nee, weer food for thought, Jurgen, voor de toekomst.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: We staan weer op een drempel van de nieuwe fase in ons bestaan. En ik hoop dat we daar een beetje vol vertrouwen uit kunnen komen in ieder geval.
0: Tiffany
1: Vredenburg heeft het goed gedaan. Zij hebben in ieder geval alle camerabrillen verboden.
0: Oh, nou, duidelijke taal. Erin Wallen, de componisten, daar wil je muziek van laten horen? Eén zin.
1: Ja, het is een componiste die ik eigenlijk niet ken, maar ze heeft wortels in Belize, woonachtig in Londen en heeft ontzettend veel en mooi werk geschreven, waaronder een opera over de Silent Twins. Twee meisjes met wortels uit Barbados die als tweeling een eigen code hadden uitgevonden met elkaar.
0: Ja.
1: Die vervolgens veroordeeld zijn voor brandstichting. Een tragisch verhaal. Het is prachtig met een mooie opera, maar we laten nu in een ander stuk horen, heb ik begrepen.
0: Dankjewel, Jürgen John Avon.

Een selectie uit de Dances for Orchestra van de Belizische Britse Erlyn Wallen. Door de BBC Concert Orchestra, uitgevoerd onder leiding van John Andrews. En dat was de keuze van onze ontbijtgast, programmamaker Jurgen John Afong.

0: De Allemande uit de suite voor klavicimbal nummer 3 van Georg Friedrich Händel, maar dan natuurlijk uitgevoerd op piano. En dat werd gedaan door Daria van den Berken. Het is precies 7:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Het kabinet gaat vandaag in gesprek met de kleinere partijen om te praten over de begroting die over 2 weken af moet zijn. Afgelopen dagen zocht Jette al steun bij Pro en Ja 21, maar nog zonder succes. De ChristenUnie mag vandaag als eerste op bezoek in het Catshuis. Maar ook van hen hoeft het kabinet niet zomaar steun te verwachten, vertelt BNR-correspondent Michiel Jurjens.
1: Net als Pro blijft de ChristenUnie bezorgd over de ingrepen die het kabinet in de WW en in de VIA wil doen. En met 3 zetels in de Tweede en 2 zetels in de Eerste Kamer kan een partij als de ChristenUnie net het verschil maken om tot meerderheden te komen.
0: Ook 50PLUS en de SGP overleggen vandaag met het kabinet over de begroting. Ondanks de onrust in de wereld is de omzet van de Nederlandse industrie flink gegroeid. Die omzet is ruim 8% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de olieindustrie zit in de lift, vertelt een econoom van het CBS in het NOS-journaal.
2: Dat heeft onder andere te maken met de gestegen olieprijzen. Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam.
0: Door de onrust bij de straat van Hormuz is de prijs van olie flink gestegen. Een paar weken geleden ontsloeg president Zelensky defensieminister Fedorov. Die roept nu op tot nieuwe verkiezingen. En dat doet hij in een filmpje op social media. Fedorov was heel populair door zijn visie op hoe de oorlog aangepakt moest worden. Bij zijn ontslag was er veel protest in Oekraïne. Maar volgens BNR-correspondent Chris Colijn zijn er niet zomaar nieuwe verkiezingen in Oekraïne.
3: De kiezingen zijn niet mogelijk en de meeste Oekraïners begrijpen dat. Die zien dat dat gewoon praktisch gezien heel erg ingewikkeld ligt, omdat er een oorlog gaande is, omdat die soldaten aan het front moeten kunnen stemmen, omdat je 4 à 5 miljoen Oekraïners in het buitenland hebt die ook moeten kunnen stemmen enzovoort.
0: President Zelensky heeft gisteren een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Sinds gisteravond is de Fabeltjeskrant terug. Niet op televisie, maar op YouTube. Beeld en Geluid heeft alle oude afleveringen gedigitaliseerd en gaat die 1 voor 1 online zetten. Nieuwsuur liet een paar afleveringen zien aan een groep kinderen van de huidige generatie en vroeg wat zij ervan vonden.
4: Dat is echt kinderachtig.
5: Nou, ik vind het wel leuk.
6: Leuk. Zo heel vrolijk, heel gezellig. En ja, ook al zit er ruzie in, ik vind het nog steeds vrolijk.
0: Ja, nog steeds vrolijk. De eerste 10 afleveringen staan sinds gisteren online. Maar het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 1600 afleveringen terug te vinden zijn. En voor weer een verkeer is hier Thijs Bennema.
7: Ja, het is een grijze dag. Vanochtend vrijwel overal bewolkt met een hoop regen. Vanmiddag ook nog wel wat regen, maar hier en daar klaart het dan ook wel weer wat op. En het wordt maximaal een graad of 19. Op de weg is het vrij rustig. Eigenlijk alleen de A50 Apeldoorn richting Arnhem doe je er iets langer over. Dat is tussen Apeldoorn en afrit Loenen. Daar zijn een kwartiertje langer vast.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: uit zijn eerste vioolconcert. Natuurlijk heb ik het over Wolfgang Amadeus Mozart. Hoorde je in het eerste deel door de beroemde violist de Ville de Frang, samen met Arcangelo, onder leiding van Jonathan Cohen. Ville de Frang is een bekende naam. Maar Teun, je hebt nu een onbekende, maar een, of nou ja, een grote aankomende ster, hè?
1: Precies, ik zou zeggen een reizende ster op gitaar, namelijk de Belgische Emma Wills. En zij heeft een heel mooi album, dat heet Serenades of Spain, met zowel geweldige flamenco-muziek van bijvoorbeeld Paco de Lucia als mooie romantische Spaanse gitaarmuziek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Eigenlijk hoor je al met de eerste klanken dat dit een hele goede gitarist is. Je hoorde de Belgische Emma Wils en van haar nieuwe album. Dit was muziek van Fernando Sor, een etude voor gitaar. Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Thijs.
1: Bijna alle kranten kijken terug op de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Morgen is het een jaar geleden dat ze werd vermoord door een man uit een AZC. Het AD vraagt zich af wat het voor nabestaanden betekent als je kind publiek bezit wordt. De familie van Lisa laat weten niet mee te willen werken aan het verhaal.
0: De familie van Marianne Vaatstra wil wel iets kwijt. Marianne werd zo'n 25 jaar geleden vermoord door een boer, niet vlak van het huis van Marianne Vaatstra. En inmiddels zijn er podcasts, toneelstukken en een tv-serie over Marianne gemaakt. Haar familie wist daar niets van af en dat vinden ze wrang. Anderen verdienen geld over de rug van Marianne en dat is moeilijk te accepteren.
1: De Telegraaf schrijft dat de herfstvakantie al volop geboekt wordt. Volgens verschillende reisorganisaties wordt de herfstvakantie steeds populairder. De temperaturen zijn aangenamer en veel bestemmingen zijn minder druk dan in de zomer.
0: Zonnige bestemmingen blijven in trek, maar Zuidoost-Azië is door de geopolitieke spanningen duidelijk minder populair. Dat komt omdat veel vluchten via luchthavens in het Midden-Oosten lopen. Ook boekingen naar Dubai zijn met 90% gedaald. Wat opvalt is dat Albanië steeds populairder wordt. Het land staat voor het eerst in de top 10.
1: Chipfabrieken kunnen de vraag naar chips niet bijbenen. Dat heeft ook gevolgen voor de AI-supercomputer die in Groningen is gepland. Die wordt minder krachtig dan de bedoeling was, meldt de Volkskrant. De chips vormen het hart van de fabriek, maar omdat die steeds duurder worden, kunnen er minder worden aangeschaft.
0: Sommige onderdelen zijn in prijs verdubbeld of zelfs meermaals over de kop gegaan. Een hoogleraar computerwetenschappen vindt het teleurstellend dat de AI-supercomputer minder krachtig wordt. Hij is bang dat de vraag groter wordt dan wat de fabriek straks kan bieden.
1: NRC schrijft over een uit Indonesië geroofde diamant die sinds 1902 in het Rijksmuseum ligt. De diamant is formeel teruggevraagd en dat verzoek wordt waarschijnlijk ingewilligd. De krant vraagt zich af van wie in Indonesië de diamant is.
0: Het Nederlandse koloniale bewind stal de diamant in 1859 van een sultan. Zijn nazaten vinden dat de diamant te zien moet zijn in hun paleis. Maar daar is de Indonesische regering het niet mee eens. Die wil de diamant opnemen in haar nationale collectie als teken van herstel van koloniaal onrecht.
1: En in Trouw een gesprek met Letlands bekendste componist Peteris Vasks. Hij is de gast op het Stiftfestival in Weerslo dat vrijdag begint. De 80-jarige componist groeide op als zoon van een predikant. Letland was toen nog een onderdeel van de Sovjet-Unie. Volgens Vasks leefde hij destijds in een communistische gevangenis.
0: Lange tijd schreef Vasks vooral instrumentale muziek. Tijdens het communisme was het onmogelijk om religieuze teksten te gebruiken die zouden nooit uitgevoerd worden. Maar, vertelt de componist, ook in mijn instrumentale composities waren geloof, liefde en spiritualiteit altijd aanwezig. We gaan natuurlijk iets van hem laten horen van Peteris Vasks. The Fruit of Silence, een koorwerk door het Let's Radio Koor.

0: The Fruit of Silence, naar een gebed van moeder Teresa, gecomponeerd door Petrus Vasks. En je hoort het Let's Radio Koor. En Vasks is dus te gast op het Stiftfestival, wat vrijdag begint. En 26 augustus, even kijken, ik haal je er even bij, Teun.
1: 26 augustus is zijn muziek te horen, waaronder ook zijn zesde strijkkwartet.
0: Ja, ja. Het cryptogram, die opgave was lang. Met strandwandelingen bij ondergaande zon en etentjes met kaarslicht is het einde 19e eeuw wel klaar. Een paar mensen zeggen fin de siècle, niet goed. Je hebt nog tot 9:15. Wat gaan we in tweede uur doen? Nou, het schrikbeeld is altijd dat jongeren helemaal niet meer lezen, maar dat ligt veel genuanceerder. Ik spreek een taalkundige die daar een boek over schreef. Hè. Lezen jongeren nou wel of niet minder? En we hebben natuurlijk een vakantieverhaal van jullie. Dat is rond 9:15. Dus het wordt een mooi uur. Blijf dan vooral luisteren. En we gaan tot 8:00 luisteren naar Mendelssohn. Een van zijn Lieder ohne Worte. Door Andreas Ottensamer, klarinet. En Yuja Wang, piano. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis slim met Golden eSIM.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis slim met Golden eSIM.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er opnieuw acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met de onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De Amerikaanse universiteit Harvard schikt voor $53 miljoen met nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. Vorig jaar werd een oud-beheerder van het mortuarium van de universiteit veroordeeld omdat hij jarenlang lichaamsdelen mee naar huis nam om ze daarna te verkopen. Nabestaanden spanden een rechtszaak aan tegen Harvard omdat de universiteit te weinig zou hebben gedaan om het wangedrag van de medewerker te voorkomen. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. En ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. Een vrouw uit Blerik is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in haar slaapkamer. Daarna dook de netpython in een kledingkast. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Dus ze kwam de slang vervolgens zelf ophalen. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. En ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man onder meer achter dit intro.

0: van het nummer Gimme All Your Loving. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. En het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Dag, lieve kijkbuiskinderen. Ja, de Fabeltjeskrant is terug, althans op YouTube. En dat is echt mijn jeugd. Het zit er echt ingestanst. Ik luisterde nog even wat terug. En dat zijn zulke stereotypen, maar ook alweer leuk. Tuut, het huisvrouwtje, juffrouw Mier. Ed en Willem Bever. En Hatsikidee. Zoef, zoef, de haas. Stoffel, de schildpad. En natuurlijk juffrouw Ooievaar. En natuurlijk altijd het slot. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

De minutenwals van Frédéric Chopin, gespeeld door de Nederlands-Oekraïense Anna Fedorova. Ja, goedemorgen. Welkom terug bij de ochtend. Het is woensdag 19 augustus. Wat gebeurt er vandaag? Nou, András Baka wordt beëdigd als de nieuwe president van Hongarije na de voordracht door de regerende Tisza-partij. Het is een ceremoniële functie natuurlijk. En premier Jette en zijn vicepremier zetten hun zoektocht naar steun voor de begroting van volgend jaar voort. Vandaag spreken ze met de kleinere partijen ChristenUnie, 50PLUS en de SGP. En vandaag om 12 uur loopt het ultimatum af dat CNV en FNV aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven hebben gesteld. Ze willen dat de werkdruk en de arbeidsomstandigheden beter wordt. En gebeurt dat niet, dan wordt er deze maand nog gestaakt. Een ander schrikbeeld is dat jongeren niet meer lezen. Dat ligt veel genuanceerder. Dat laat letterkundige Jeroen Dera zien in een boek over de jongere leescultuur dat vandaag verschijnt. Hij vertelt er straks over. Ik ben heel benieuwd. En natuurlijk een vakantieverhaal van jullie. Jullie kunnen lezen en schrijven, dat weten we. Dat is rond 9:15. En natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

0: Dat was het Larghorn, daarvoor het moderato uit een concert voor fluit en strijkers van Georg Philipp Telemann, gespeeld door François Lazarevitch en zijn ensemble Les Musiciens de Saint-Julien. Oh, wacht even.
1: Groeten uit.
0: Dit willen we daar, dat is over een half uurtje. Maar we gaan nu ook lezen en schrijven. Jongeren die lezen nauwelijks meer. Dat is een schrikbeeld. Hè? Het gaat slecht met de geletterdheid en het lezen van jongeren. Dat horen we zo vaak dat het beeld over ontlezing een eigen leven gaat leiden. Maar klopt het wel? Jeroen Dera is letterkundige en doet veel onderzoek naar de leescultuur. Hij brengt alle inzichten erover bij elkaar in een boek dat vandaag verschijnt, met als intrigerende titel De Spagaat en als ondertitel Jonge lezers in tijden van ontlezing. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ligt het genuanceerder met dat schrikbeeld over de ontlezing van jongeren? Want dat zeggen we allemaal, hè? Oh, ze lezen helemaal niet meer.
2: Ja, nou, het punt is natuurlijk dat jongeren wel een heel grote groep is. En binnen die groep jongeren zijn er inderdaad allerlei tieners die steeds minder en steeds slechter gaan lezen. Maar er is ook een ongelooflijk grote groep die wel leest. Tienduizenden tieners die dat voor hun hobby doen.
0: Ja.
2: En er zijn ook tieners, en dat zijn er eigenlijk heel erg veel, die zeggen ik zou veel meer willen lezen dan ik nu eigenlijk doe. Die dus eigenlijk helemaal niet negatief over lezen zijn. Maar ja, inderdaad, ze doen het dan niet per se veel.
0: Nee.
2: Maar het is niet zo dat ze er massaal een hekel aan hebben.
0: Ja, want je boek heet De Spagaat. Dat suggereert toch dat er inderdaad enorme tegenstellingen zijn tussen rondlezen en jongeren. Wat noemen ze een belangrijke?
2: Nou ja, ik heb het boek vooral ook zo genoemd omdat de jongeren zelf in een soort spagaatpositie kunnen zitten. Dus dat ze aan de ene kant van zichzelf vinden dat ze lezen fijn vinden. Maar aan de andere kant allerlei beelden tegenkomen die eigenlijk zeggen jongeren en lezen, dat gaat niet samen. Dus dat is een spagaat. Ze zitten heel veel online. En aan de andere kant verlangen ze ook naar een fysiek of naar een papieren boek. Dat is een andere spagaat. En in heel veel gevallen lezen ze wel degelijk veel en op hun eigen manier. Maar wordt er op school ook weer een heel andere manier van lezen van ze verwacht. Waardoor dat lezen ook als een spanning kan gaan voelen.
0: Ja, want daar, dat begrip komt ook voor. Hè? Leesplezier. Daar heb je ook wel een mening over. Hè? Moet lezen per se plezierig zijn? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat kinderen en ook volwassenen plezier hebben als ze lezen. We weten ook dat veel leesplezier in beginsel bijdraagt aan een hogere leesvaardigheid. Er is in ieder geval een correlatie tussen die twee. Tegelijkertijd is het wel zo dat sommige teksten die je in een democratische samenleving of in een economie tegenkomt, nu eenmaal niet zo leuk zijn om te lezen.
0: Nee.
2: En dan moet je toch ook doorheen. En ja. Als we in het onderwijs de discussie daarover laten overschaduwen door leesplezier, dan verliezen we misschien uit het oog waar lezen ook voor is.
0: Ja, want bij wiskunde krijg je ook niet te horen van je moet wiskunde rekenplezier hebben.
2: Exact, ja.
0: Ja. En lezen, en dat weet natuurlijk iedereen, als je een boek leest, dan gaat er gewoon een hele wereld voor je open. Hoe kijken jongeren toch daarna, dat degene die echt lezen, van wat het plezier dan echt is van lezen?
2: Ja, nou het interessante is dus dat je daar ook echt verschillen tussen jongeren ziet. En dat bijvoorbeeld tieners die heel erg weinig lezen, dat die heel instrumenteel daarnaar kijken. Dus die zeggen van, we vinden het ook wel belangrijk dat we met lezen bezig zijn op school, maar dat is dan vooral goed voor woordenschat en voor het halen van je examens.
0: Ja.
2: Terwijl tieners die veel lezen in hun vrije tijd, bijvoorbeeld argumenten rondom wereldbeeldontwikkeling gebruiken of rondom ontspanning natuurlijk simpelweg.
0: Ja.
2: Maar ook het leren kennen van andermans perspectief. Dus die hebben daar eigenlijk een veel genuanceerdere en veel minder instrumentele visie op.
0: Ja, en nu las ik wel dat als je een beetje sexy wordt gevonden, dat je nu op TikTok en zo met een boek of op Insta met een boek gefotografeerd moet worden of gefilmd. Dat is nu een trend toch, Jeroen?
2: Ja, zeker. Ja, dat wordt ook al performative reading genoemd. Dus het idee dat je inderdaad naar buiten toe laat zien dat je jezelf heel erg graag met boeken omringt. Maar nou ja, het wordt toch ook echt inderdaad in breder enquêteonderzoek vanuit de CPNB is dat dan uitgevoerd, als ik me niet vergis. Aangegeven door jongeren zelf, maar ook door volwassenen, dat mensen interessanter overkomen en interessanter zijn als persoon als ze inderdaad boeken lezen. Ja. Gewoon eigenlijk meer substantie hebben en dus beter dating material zijn.
0: Ja, maar dat zal jou toch ook wel verheugen dat het nu hip en sexy wordt gevonden?
2: Ja, natuurlijk. Dat is denk ik heel erg goed, omdat die beeldvorming, zeker dat zie ik ook in mijn studies heel erg sterk, dat die ook echt wel een rol speelt in de manier waarop tieners zelf naar dat lezen kijken. Dus voorbeelden van positieve leescultuur die je bij jongeren zelf aantreft, die kunnen ongelooflijk belangrijk zijn om dat beeld enigszins te doen kenteren.
0: Ja. Tot slot, er wordt heel veel Engels gelezen door jongeren. Is dat niet een beetje, ik bedoel, ze lezen dan wel, maar is dat niet een beetje gevaarlijk? Jij bent Neerlandicus, zeg maar het verlies van onze mooie taal en ons mooie taalgebied. Wat zeg je over die trend?
2: Ja, nou ja, kijk, op zichzelf is, als je het hebt over leesvaardigheidsontwikkeling, helemaal niet slecht dat er veel in het Engels gelezen wordt. Dus veel voordelen die je haalt uit het lezen van boeken als het gaat over concentratie, over wereldbeeldontwikkeling, kun je natuurlijk ook prima opdoen in een andere taal. Wat wel jammer is, denk ik, is dat je onder tieners allerlei vooroordelen over Nederlandse literatuur tegenkomt. Bijvoorbeeld dat het alleen maar over seks zou gaan, over trauma en over oorlog. En het fascinerende is dat ze die vooroordelen reproduceren zonder dat ze zelf die boeken lezen.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: daar
0: ja.
2: zit een hele fascinerende spanning. En dat vind ik wel jammer, want het is een onterecht beeld.
0: Ja, ja, want we hebben een ongelooflijk mooie literatuurkast. En het is een beetje zoals bij Nederlandse films, hè, seks en ja, en weet ik wel wat allemaal. Nou goed, Jeroen Dera, dankjewel. Je boek De Spagaat, verschenen bij uitgeverij Querido Facto, ligt vanaf vandaag in de winkel. Gefeliciteerd met het boek en dankjewel voor je uitleg.
2: Graag gedaan.

Uit de suite Bergamasque van Claude Debussy hoor je Claire de Lune. Een eigen bewerking van Debussy door het orkest Victor Hugo. Ja, daar noemen ze gewoon in Frankrijk hun orkesten naar de schrijvers. Victor Hugo, cryptogram, nog een laatste kans met strandwandelingen bij ondergaande zon en etentjes met kaarslicht. Is het eind 19e eeuw wel klaar? Fijn de Sjekkelen werd gezegd, niet goed. Nieuwe zakelijkheid, ook wel leuk. Ook niet goed, je hebt nog een kwartier de tijd. En we gaan naar muziek van Monteverdi, een mooie bas-aria.

0: Dat was van Claudio Monteverdi uit zijn Il Ritorno d'Ulisse in Patria. De aria Compagni Udiste, vraagteken. Gezongen door Bas Gianluca Burato. Excusa. En begeleid door Cappella Mediterranea. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht van woensdag 19 augustus. Verschillende vakbonden dreigen weer met stakingen op Schiphol. Dat deden ze in mei ook al, dat zorgde toen voor lange rijen. Ze willen voor 12:00 vanmiddag concrete toezeggingen van Schiphol en de bedrijven die de beveiliging regelen. Een van de onderhandelaars van vakbond CNV vertelt in het Radio 1-journaal wat hun eisen zijn.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Schiphol wil niet op het ultimatum reageren zolang de deadline nog niet is verstreken. Boeren gaan vandaag protesteren in Drenthe. Ze zijn van plan met trekkers langs alle 12 gemeentehuizen te rijden. Ze noemen het een stikstofmars. De organisatie vraagt iedereen die meedoet een wit kruis mee te nemen met daarop geschreven wat er voor hen op het spel staat. Aan het einde van de dag verzamelen alle boeren die meedoen bij het provinciehuis. De organisatie verwacht dat er meer dan 1000 mensen meerijden. Ze hebben wel gezegd dat niet over de snelweg te rijden. President Trump stelt de importtarieven voor Canada toch uit. Eigenlijk zou die heffing van 50% vandaag ingaan. Maar er is een deal. Tenminste, dat zegt president Trump op zijn social media. De Canadese premier is wat gematigder en zegt dat er nog flink wat moet worden besproken. NOS-correspondent Rudy Bauma vertelt waar de heffing voor zouden gelden.
2: Het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export. Dus aanzienlijk.
0: De heffingen zijn met 3 dagen uitgesteld. En binnen die tijd moet de deal dus rond zijn. In het Groningse Winschoten wordt gewerkt aan een groot graffiti-kunstwerk. Graffiti voelt voor veel mensen als iets voor de grote stad. Maar in de jaren 80 was er een levendige graffiti-scene in Winschoten. Het nieuwe werk wordt dus een eerbetoon aan die tijd. Door verschillende kunstenaars. RTV Noord sprak de projectleider over zijn liefde voor graffiti.
3: Ik snap wel dat mensen kunnen denken, ja, maar wat is dit nou helemaal? Wat stelt dit voor? Maar voor mij is het eigenlijk een stukje erfgoed. Het is een tijdscapsule, het is een heel kleine herinnering aan de jaren 80. Aan vervlogen tijden, aan punk, ook aan de hiphop die toen opkwam als cultuur.
0: Over 1,5 week moet het kunstwerk klaar zijn en dan is het voor iedereen te bewonderen. En Thijs Bennema is hier weer voor weer en verkeer.
4: Ja, vanochtend blijft het overal bewolkt en valt er veel regen. Vanmiddag breekt de zon wel wat vaker door, maar ook dan kan er nog best wel wat regen vallen. Het wordt maximaal een graad of 19. En dan op de weg iets beter nieuws. Van de ochtendspits is namelijk niet echt sprake. Eén opvallende file, de A76 Belgische grens richting Aken. Tussen Stijn en Nut doe je daar een half uurtje langer over. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.
5: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het eerste deel, het vivace uit het 11e pianoconcert van Joseph Haydn. Je hoorde Alexandre Tarot als solist samen met Le Violon du Roi, onder leiding van Bernard Labadie. En van Frankrijk naar Spanje. Dus het vogellied, Song of the Birds, El Cant dels Ocells van Pablo Casals.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: geheimzinnig, dit lied van de vogels, El Cant dels Ocels, van de Catalaan Pablo Casals. Je hoort ze eigenlijk overvliegen, ook een beetje gieren of zo. In arrangement voor rietblazers door het Dianto Reed Quintet.
1: Groeten uit.
0: Ja, nog 3 dagen tot en met vrijdag hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen in 150 woorden neer te zetten. En dat kon van alles zijn. Grote herinneringen, bijzondere ontmoetingen, vreemde afslagen. Hans Smit leest vandaag het verhaal voor van Lisbeth van Kerkhof.
2: De reizige gastvrouw brengt ons naar een tafeltje op het enigszins stoffige terras van Hotel Saint-Bré. Het familiehotel ligt diep in het overweldigend natuurschoon van de Cévennes. Onze 3 jonge kinderen hebben we onder toeziend oog van onze buren op de camping achtergelaten. We verheugen ons al op de onovertrefbare foie gras. Heel fout, maar zo lekker. Heerlijk, zo'n avondje à deux. Ik ben toch ook wel nieuwsgierig naar de andere gasten die dit adresje in the middle of nowhere kennen. En werp een blik op het tafeltje vlak naast ons in het grind. Die man naast jou lijkt sprekend op Willy Brandt, zeg ik zachtjes tegen mijn man. Sterker nog, antwoordt hij,

De rest van de avond luisteren wij ongegeneerd alleen nog maar naar de gesprekken. Grotendeels politiek tussen de oud-bondskanselier en Nobelprijswinnaar, zijn vrouw en hun twee andere tafelgenoten.

Een bijzondere herinnering uit 1990, vakantieverhaal van Lisbeth van Kerkhof uit de Cevennen. En ook haar inzending belonen we met een speciaal ochtendglas.

0: Willian schrijft op de app, is dit Remy op zijn enorme harp die hij liet maken? Ja, dat klopt helemaal. Remy van Kesteren, natuurlijk de beroemde harpist. En hij speelde hammers van de Duitse componist Niels Frahm. Maar nu een enorme opgave. Met strandwandelingen bij ondergaande zon en etentjes met kaarslicht is het eind 19e eeuw wel klaar. Ja, er kwam Fin de siècle natuurlijk voorbij. Een belle époque, Haagse school, de industriële revolutie, nieuwe zakelijkheid. En een paar bijna goede antwoorden. Ja, dat was niet helemaal goed. Heel veel goede antwoorden ook. Dank jullie wel. En die werden ook ingesproken. Bijvoorbeeld, ik ga even luisteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans de Jong, Oud-Gastel. Mijn antwoord, romantiek. Die periode besloeg ongeveer de eerste helft van de 19e eeuw. Dus eind 19e eeuw was men daar wel mee klaar. En wandelingen in de avondzon of etentjes bij kaarslicht zijn romantische dingen. Vandaar het verband. Maar gelukkig kunnen die nog steeds. Fijne dag.
0: Ja, Hans de Jong, gelukkig kunnen die nog steeds. Ik kreeg ook al reacties hoor. Iemand zei, wij zijn 30 jaar getrouwd en nog steeds romantisch. Hans, jij krijgt dat mooie, felbegeerde, dubbelwandige glas. Gefeliciteerd.

0: Lied uit de romantiek. Muziek van Henry Purcell uit The Timon of Athens. The Manhater, Curtain Tune on the Ground. Hiernaast, ik ben zeker geen mannenhater, op voordat je dat...
1: Gelukkig, nee, dan blijf ik gewoon hier staan.
0: wat ga jij brengen? Iets romantisch, want dat was de cryptogram.
1: Romantisch ook, zeker. Beethoven, maar ook Bingen, Hildegard von.
0: Ja. Oh, ja. Dat is lekker vroeg. Blijf vooral luisteren en morgen zit ik in Tuur weer. En zo direct dus de klassieken.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet klaar. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De beveiligers willen dat er verandering komt.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar uit doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. En het weer bewolkt en er trekt regen over het land, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en ook af en toe de zon. Het wordt dan ook een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Johannes Goretzky leidde de Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein. En die Rijn die zit straks weer in de kettingreactie, rond 9:30, kan ik je vast verklappen. En dit orkest speelde muziek van Luigi Boccherini. Het eerste deel, Allegro Assai, uit de symfonie in A groot. Ja, een lekker begin van deze klassieke. En het wordt ook een mooie woensdagochtend. Met straks een bezoek aan het pastorale landschap van Engeland. Daarvoor even vertoeven in de schaduw van een boom, een troostrijke schaduw, muziek van Händel. Maar eerst Ludwig van Beethoven, een deel uit zijn derde pianoconcert, gespeeld door de pianist die komende zaterdag zal schitteren, ongetwijfeld, op het Prinsengrachtconcert. Dan heb ik het over Live Uwe Ansnes met het Mahler Chamber Orchestra.

heerlijke waterval aan noten. Terwijl hier buiten de studio het water ook heerlijk naar beneden valt. Echt als een heerlijke verfrissende regenbui à la waterval. Muziek van Ludwig van Beethoven erbij. Derde deel uit zijn derde pianoconcert. Live Uwe Ansnes en het Mahler Chamber Orchestra.

Nicholas Daniel en Britten Symphonia. Muziek van Ray Vaughan Williams. Het eerste deel, Rondo Pastorale uit het Hoboconcert. En daarvoor Ombra Mai Fu uit Serse van Händel, gezongen door Philippe Jarouski en I Barocchisti, onder leiding van Diego Fasolis.

0: kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een ander aangedragen. En inmiddels zijn we in het Rijnlandschap aangekomen. Gisteren luisterden we naar de waternimfen van de Rijn, nymf de Reno. Muziek van Johannes Schenk.

Een van de sonates die Schenk componeerde naar aanleiding van de rivier en de waternimfen die daar natuurlijk wonen. Nieuwe schakels aangedragen, dank daarvoor. Joyce Bergman die schrijft, nu we de Rijn bereikt hebben, komen we vast ook langs Bingen. En dan kunnen we niet om Hildegard heen. Een van haar prachtige hymnes bijvoorbeeld, of een van haar andere stukken. En dan alsjeblieft niet door Emma Kirkby. Duidelijk, Joyce, dat is genoteerd. Gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Renier Bosman uit Zutphen die dacht met ons mee en gaf er nog wat context bij. Want hij schrijft, vergeet niet, Hildegard, klooster de Roepersberg, die lag pal aan de Rijn waar de Nee uitmondt bij Bingen. Ze was daar in de 12e eeuw, ja, middeleeuwen, abdis en een echte alleskunner, geneeskunde, muziek, visioenen. Ze schijnt zelfs verstand van bierbrouwen te hebben gehad. Nou ja, abdis op de Roepersberg, hoog boven de plek waar de Nee in de Rijn stroomt. Schreef over planten, over sterren. En het schijnt dat je bier beter kunt brouwen, aldus Hildegard, als je daar hop bij voegt. Patroonheilige van de bierbrouwers dus, al staat het niet in de kalender. Van haar dus deze etherische hemelse muziek, et audivi vocem. Niet door Emma Kirkby.

de vier vrouwen van Anonymous Four in het visioen. En ik hoorde een stem in het Latijn, et audivi vocem, muziek van Hildegard. Hildegard die daar aan de Rijn woonde. Een belangrijk figuur uit de middeleeuwen voor niet alleen de muziek. Ze had ook af en toe wat gepeperde kritiek die ze in brieven opstelde en verstuurde naar de paus in Rome. Jawel, van alle tijden en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Middeleeuwen, ver terug in de tijd, dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar waar kom jij mee? Want daar gaat natuurlijk om, als het gaat om de kettingreactie, wat moet er volgen morgens rond 9:30 op Hildegard? En jouw suggestie, jouw associatie is van harte welkom via de NPO Luister-app en ook via de mail. De klassieken@avrotros.nl

0: Muziek van Carl Jenkins. Ooit zijn carrière begonnen als muzikus in een popgroep. Soft Machine volgens mij. Carl Jenkins, componist. Onder andere van The Armed Man. A Mass for Peace. Maar dit was het eerste deel uit zijn Palladio. Ooit ook gebruikt volgens mij voor een tv-reclame. Ik weet niet meer welk product, in ieder geval in Engeland. Maar belangrijker misschien in het kader van NPO Klassiek is dat het werd uitgevoerd, deze muziek voor strijkers, door Metamorphosen Berlin, onder leiding van Wolfgang Emanuel Schmid.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

muziek geschreven tijdens een potje kegelen met de Stadlers. De familie Stadler, fantastische klarinetisten, vrienden van Mozart. En die hielden wel van een potje kegelen dus. En op de kegelbaan lag ook een stapel met muziekpapier. En daar schreef Mozart tussen het rollen met de bal. Het Kegelstad-trio, dat schijnt het verhaal te zijn. En uit dat Kegelstad-trio, het Rondo Allegretto, gespeeld door drie goede vrienden. Martin Frust, klarinet, Antoine Tamesti, altviool. En hey, daar is weer live Ove Ansnes. Piano.

Even heerlijk wegdromen. Dat kan ook zeker op die muziek die we net hoorden. Want het was een wiegelied. Wiegelied uit Estland. Couscous Kalike. Opgeschreven door Arvo Pärt. En uitgevoerd door het Tallinn Kamerorkest. En het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Onder leiding van Tõnu Kaljuste. En van dit rustige, ontspannende werk van Arvo Pärt. Nu de klokken van Big Ben, die hoor je dan. Dat allemaal in de Westminster Waltz van Robert Farnon, even naar Londen.

0: weken geleden de deuren aandeed met de collectebus. Toen kwam ik erachter dat nog heel veel mensen ook de klok van Big Ben of Big Ben als ringtone hebben. Ping, pong, pong, pong. En dat allemaal aan het kader van die toren bij de Houses of Parliament in Westminster in Londen. En je hoorde die klok van Big Ben ook in die muziek van Robert Farnon. En nu hoor je de muziek die richting het volgende uur van de klassieken gaat, met daarin onder andere de Marche Hongroise van Hector Berlioz. En ik vond het ook wel een behoorlijke Rachmaninoff-ochtend. Dat ook.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Quirine Vierse en Wart Koopmans luistert Cecile Huyne naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
6: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
5: Al iets gevonden?
6: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
5: Doet NRV dat dan ook?
6: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
5: Weet jij waar mijn laptop ligt?
6: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is al in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. Vooral de waarde van techbedrijven zoals Nvidia en Apple steeg flink, mede door de komst van AI. Economen waarschuwen wel dat veel investeren in techbedrijven een risico is, omdat zij niet altijd hun AI-beloften waar kunnen maken. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in die wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen. Maar er moeten volgens hem nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. En gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Chicago Symphony Orchestra, onder leiding van de Hongaarse maestro die er jarenlang chef van was van dat orkest in Amerika, Chicago, Georg Solti. En hij dirigeerde ook de Hongaarse Mars, de Mars Hongroise uit de opera La Damnatio de Faust van Hector Berlioz. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is het grijs nat. Het is natuurlijk wel goud wat er valt. De heerlijke regen die heel veel goed doet voor de natuur. En laag hangende bewolking, ja. Ik vind het een beetje Rachmaninov weer om ons te laven aan de warmte in zijn muziek. En dat wordt in dit geval het tweede pianoconcert van Rachmaninov gespeeld. Dit keer door Anna Fedorova, geboren in Kiev. Ze speelde dit werk ooit live in het Concertgebouw Amsterdam. En die opname die staat inmiddels op meer dan 35 miljoen views op YouTube. Jawel, de meest bekeken klassieke concertvideo die er is. Miljoenen mensen die om deze muziek terugkomen, steeds weer terugkomen, hem opzetten en luisteren en ook kijken. Ik heb Anna in een studioopname die ze maakte eind 2021 in de toonhallen van St. Gallen met het orkest daar, onder leiding van Modestas Pitrenas. En dat was een paar maanden voordat de oorlog in haar land losbarstte. Anna zei er zelf iets moois over, dat dit concert gaat over wedergeboorte, over hoop en licht. Iets, zo zei ze, wat we vandaag allemaal zo hard nodig hebben. Rachmaninov 2, Anna Fedorova.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: hoorde het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov, gespeeld door Anna Fedorova. Meest bekeken uitvoering van die live-opname van haar, Anna Fedorova, op YouTube. Dit was een opname gemaakt met het symfonieorkest van St. Gallen, onder leiding van Modestas Pristenas. En even vermelden, als je haar live wil meemaken, en ook nog even helemaal gratis en voor niets, Anna, fantastisch pianiste, speelt het pianoconcert van Grieg. En dat doet ze volgende maand op zaterdag 19 september. En dat doet ze allemaal op het festival Klassiek op het Amstelveld. Grieg dus door Anna Fedorova. En meer informatie over dat festival op het Amstelveld, met nog veel meer fantastische muzici, klassiekophetamstelveld.nl.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Scarborough Fair, gespeeld door Checo Cane Mason, cello en Plinio Fernandez, gitaar. Straks muziek, onder andere van Georg-Philippe Telemann en van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, een van zijn vioolconcerten. Maar eerst nog muziek van componiste Emilie Meyer. Misschien zegt die naam je nog niets. Dat is precies het punt. Ze werd in 1812 geboren, dochter van een apotheker uit Mecklenburg. Ze deed iets wat een vrouw in de 19e eeuw eigenlijk niet zo vaak deed. Ze schreef symfonieën. 8 in totaal. In haar eigen tijd was ze beroemd. Ze werd de vrouwelijke Beethoven genoemd. En hele concerten waren aan haar muziek gewijd. En toen ze in 1883 stierf, verdween ze bijna een eeuw lang gewoon vergeten, tot muzici haar in onze tijd opnieuw ontdekten. En we gaan luisteren naar de finale uit haar 6e symfonie, gecomponeerd in 1853. Emilie Meyer en het Philharmonisches Orchester Bremerhaven onder leiding van Mark Niemann.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzosopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers aan het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid voor heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat Amerika sancties oplegt aan 2 medewerkers van het strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur is in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Het is de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is al in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug. En ik neem je verder de woensdagochtend in met deze muziek van Georg Philipp Telemann.

Academie voor Automuziek Berlin, onder leiding van Bernhard Vork, in Sinfonia Melodica in C-groot van Georg Philipp Telemann, de man die in zijn tijd beroemder was dan Johann Sebastian Bach en ook goed bevriend was met Bach. Een van de zonen van Johann Sebastian Bach werd zijn petekind. En dan nu naar Mozart. 19 was hij toen hij het nu volgende werk schreef. Dat deed hij in Salzburg. In hetzelfde jaar dat hij totaal 5 vioolconcerten in 1 ruk uit zijn pen toverde. En het aardige is daarbij, Mozart met vrienden musicerend pakte hij niet zozeer de viool op, maar legde de altviool op zijn schouder en onder zijn kin. De altviool dus, de warme stem in het midden. Toch schreef hij voor dat instrument waar hij zelf niet vooraan wilde staan, deze juweeltjes. Dat wil zeggen, dus hij schreef 5 vioolconcerten. Openingsmelodie van dit 3e vioolconcert pikte hij uit een van zijn eigen opera's. En in de finale deukt een volksdeuntje op. Nou, dat deuntje noemde hij het hele stuk in een brief aan zijn vader, namelijk het Straatsburgse concert. Want daar, op de straten van Straatsburg, hoorde hij dat aanstekelijke deuntje. Het 3e vioolconcert wordt nu uitgevoerd door Julia Fischer en het Nederlands Kamerkoor Orkest, onder leiding van Jacob Kreitzberg.

tweede vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, met daarin dat deuntje dat hij oppikte op een van de straten van Straatsburg. En soliste was Julia Fischer en ze speelde het met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Jacob Kreitzberg.

0: mag niet ontbreken op zo'n mooie regenachtige dag als deze woensdag. Het spel van het water, je hoorde de waterdruppeltjes parelen in Jeux d'eau van Maurice Ravel. En dat allemaal parelend pianospel van Arthur Jussen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Onmiskenbaar. L'arpeggiata, onder leiding van Christina Ploehaar en daarbij Doran Sherwin op cornetto op de zink. En het leuke is, ze komen ook weer naar Nederland, nog even wachten en dan heb je wat, want ze spelen ook weer op het Festival Oude Muziek Utrecht, om precies te zijn, op zondagavond 30 augustus in het avondconcert. Zijn we ook bij, live vanuit Tivoli-Vredenburg. Festival Oude Muziek, 30 augustus. En wat hoor je door L'arpeggiata? Bij mezzo-sopraan Luciana Mancini daarbij, La Bruja, de heks. Ja, spannend. Maar ook heerlijk swingend trouwens.
1: Jij stond lekker te swingen, Ab.
0: Ongelooflijk. Het is jammer dat de camera het niet deed. Ja. Dan had je het kunnen zien.
1: Ja. Wat je kan je er ook iets bij voorstellen in je hoofd. Het is ongeveer.
0: Precies.
1: Ongeveer
0: de fantasie is grenzeloos. Wat heb je meegenomen voor ons?
1: Nou, ik heb een stukje muziek. En dat is denk ik een verklanking van hoe over het algemeen zich nu bomen, struiken, bloemen en grasjes voelen.
0: En als je nu kijkt, zie je Karin dansen. En ik zeg dat Karin danst, dat zie je nou weer. Ja, inderdaad, glorieus gevoel bij alles wat groen is en
1: lijkt
0: nog niet helemaal bruin. Ja.
1: En ik word zelf er ook best wel blij van, merk ik. Dat is niet een algemeen gevoel, daar ben ik ook al achtergekomen. Maar ik heb echt het gevoel dat ik weer even kan ademen.
0: Heerlijk, hè? Ja.
1: Ik ben gemaakt voor dit weer. En we gaan erop muzieken.
0: Heerlijk.
1: De komende twee uur.
0: Inademen en uitademen met klank in Vivaldi zometeen bij de muziekfabriek. En als we het hebben over vrolijk gevoel, dit heeft alles te maken met gladness. Muziek van Charles Aincliffe, gladness, vrolijkheid in Nights of Gladness. Maar het geldt ook voor The Afternoon.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van. In het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje. De muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. Daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt nu of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werksomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 hoge medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid voor heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne. Hij is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In de verklaring zegt hij verder dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag is er vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regen en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ja, stop. Dit stuk.
7: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: NPO Klassiek. Avrotros.
11: Ja, en ik begin vandaag graag met een juichend koor. Zo'n beetje hoe ik me inbeeld dat een gemiddeld grasje zich vandaag voelt. Gloria, Gloria.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Le Concert Spirituel Gloria in Excelsis Deo uit het Gloria van Antonio Vivaldi. En er is vandaag een groot Nederlands pianist in de Gloria. Zijn achternaam heeft meer met lunchen van doen dan met piano's. Later kom ik op hem terug. Een hele goede middag. Welkom bij de Muziekfabriek. Hier onder het afdak is het droog. Er hangt bovendien een goed stel boksen. Pak dus je lunchtrommel erbij. We lunchen op klassiek met zometeen Nicola Meeuwsen. Speelt Mozart, Nino Rota's filmmuziek. En ja, ik hint er al op. Cor Bakker, hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Dus we draaien graag iets van hem. Voor hem. Luisteraar Annie, zij staat klaar met een prachtige achterbank radioreisdienst. Dat allemaal na Max Broeg en deze stoere altviool.

0: Sander Geerts. Op altviool Roeland Hendricks op klarinet. Bij het London Philharmonic Orchestra speelde zij het concert voor klarinet, altviool en orkest van Max Broeg, het eerste deel.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Jarenlang de drijvende kracht achter de piano bij het Metropool Orkest. Bij het grote publiek geliefd door zijn tv-samenwerking met Paul de Leeuw. Stond op de grootste podia. Concertgebouw tot The Passion werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En ook tegenwoordig nog als huispianist van Podium Klassiek. Nog altijd niet weg te denken van de Nederlandse tv. En vandaag is hij jarig componist, orkestleider, pianist, koorbakker. 65 jaren oud vandaag en dat wordt hij met de muziek. Hij zei eens dat muziek voor hem als een levensverlengende reddingsboei is die de geest scherp houdt. En al voelt koorbakker, zelfs koorbakker, zich nog wel eens onzeker, wat denk ik erg gezond is. Ook houdt hij van dat schijnwerperdeel van zijn werk. Ik wil graag mensen boeien, zei koorbakker in een interview. En vervolgens citeerde hij zijn grote voorbeeld en leermeester. Louis van Dijk zei altijd: ik wil dat mensen van me houden als ik speel. Dat ben ik helemaal met hem eens. Ik wil mensen raken. Als je dat kunt, dat is wel heel fijn hoor. Nou, daarover bestaat geen twijfel dat jij dat kunt, koorbakker. En hopelijk blijf je dat nog vele jaren in de gloria doen. Zoals hier met het nummer Hoop, geschreven door Louis van Dijk.

Hoop van Louis van Dijk. Door een jarige Cor Bakker op de piano gespeeld samen met de Metropole Strings. En ik hoop, Cor, dat je aan een lekker groot stuk taart zit op dit moment.

0: Alexander Glazunov schreef dit derde strijkkwartet. Je hoort het tweede deel eruit gespeeld door Tippett Quartet. En daarvoor muziek uit de Oscar-winnende film Amarcord, geschreven door Nino Rota.
1: Radio Reisdienst.
0: Waar je ook heen op vakantie ging of gaat deze zomer, ver weg of dicht bij huis, lang of kort, met 16 koffers of met een licht rugzakje. Reizen in de muziek, dat kan altijd. En dus vragen wij je deze weken, welke muziek staat er deze zomer, of misschien wel elke zomer, bij jou op repeat? Welke klanken brengen je terug naar een bepaalde reis of bestemming? Vandaag komt de radioreisdienst van luisteraar Annie de Jong. Ik lees haar bericht voor. Geachte redactie, op weg naar het zonnige zuiden draaiden wij altijd het cassettebandje met daarop de prachtige muziek van Schubert, balletmuziek uit Rosamunde. En de kinderen zongen dan luidkeels mee. Zo fijn dat ze met klassieke muziek zijn opgegroeid. Zodra de muziek was afgelopen, luisterden ze dan naar Theo en Thea en deden die rare tandjes in. Dolle pret natuurlijk met de automobilisten die naast ons reden. Dat waren gouden tijden. Graag zou ik nog eens iets uit Rosamunde willen horen. Mijn zakdoek ligt al klaar.

0: De radioreisdienst van luisteraar Annie de Jong. Haar kinderen zongen dit luidkeels mee op de achterbank van de auto op weg naar het zuiden. Nu hoorde je het MDR Leipzig Radio Chorus samen met het Gewandhausorkester onder leiding van dirigent Kurt Mazur. Hier auf den Fluren uit Rosamunde van Franz Schubert. En nu de man die vorig jaar als eerste Nederlander de hoofdprijs pakte bij de prestigieuze Koningin Elisabeth wedstrijd, Nicolas Meeuwse. Hij werd in één klap wereldberoemd, maar vanmiddag speelt hij heel gewoon hier voor ons een zonnig stukje Mozart.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Nicola Meeuwse speelde het openingsdeel uit Jeune Homme, concert voor piano nummer 9 van Wolfgang Amadeus Mozart, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van dirigent Vahan Mardi-Rossian.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: midden van de week bij kommuziek. Thomas Tallis schreef deze in Je Junio et Fletu. Contrapunctus zong het. En daarvoor hoorde je Remy van Kesteren op zijn harp met een deel uit de Sonate voor Luid nummer 2 van Johann Sebastian Bach. Hoogtijd voor Occhi Chorni, Donkere Ogen. Een populair traditioneel Russisch lied uit de 19e eeuw over iemand die wordt betoverd door de donkere ogen van zijn geliefde. Je hoort zo meteen de Hongaarse violist Robi Lakatos spelen. Maar eerst hoor je even zijn stem, want die is ook zo ontzettend leuk. Robi Lakatos werd namelijk gevraagd in een interview: hoe zie jij de toekomst van klassieke muziek? Luister.
1: The future, I think, for the classical music is it's change every time. I think something come back now, very, very traditional, old style, but after its beginning, so because classical music mixed with jazz too, of course, and everything with the gypsy music. But I think that the people and the public like this because it's more fiesta style.
0: Ja, hoe Lakatos de toekomst van klassieke muziek ziet. Meer mengen, combineren. Klassiek met jazz, met gypsy muziek. Want dat levert op in Lakatos' woorden fiesta. En aan hem zal dat inderdaad niet liggen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
1: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
2: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Leren mediteren. Zen.nl.
4: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken was. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam gevonden. Voorbijgangers ontdekten het lijk eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in de Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens het CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, maar op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij verder dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij inmiddels afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clement van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clement, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clement tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Tros.
11: Het is woensdag gedichtdag met zo dus een gedicht van Max Temmerman. Ook een Slavische dans van Dvorak. En nu eerst een luit met ensemble.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Pomodoro met Miguel Rinson op luid. Ze speelt de muziek van Carl Kohout. We lunchen op Klassiek tot 2 uur. Wat fijn dat je erbij bent. Het is de Muziekfabriek.

0: Piano Quartet van Robert Schumann, deel 3. Je hoorde Jean-Claude Pennetier op piano, Jean-Jacques Kantorov op viool, Bruno Pasquier op altviool en Truls Merk op cello.
1: Goed idee!
0: Woensdag, gehaktdag, woensdag wasdag, maar hier bij de Muziekfabriek is het, als het even kan en past, woensdag gedichtdag met vandaag een gedicht van Max Temmerman. Ik weet pas sinds vanochtend van zijn bestaan. Hij is in 1975 geboren in Braschaat, werkt in Antwerpen en Wilrijk in culturele omgevingen en schrijft gedichten. Waaronder deze die ik in deze herfstachtige zomerweek mooi vind passen. De titel is Seizoenenpracht. Een jaar in kwarten vind ik niet te behappen. Vandaar deze aanbeveling, even vrijblijvend als welgemeend. Voeg seizoenen toe, tot ze in elkaar overlopen als met water, verf en penseel even plomp als schilderachtig op papier gezet. Voor de liefhebbers van het fijnere aftelwerk is er de bijna lente. Als begin maart vroegen merels de late bosuilen aflossen in hun nooit aflatende strijd tegen nachtvorst. Hou vol, ooit daagt de zon weer op. Hoogte, als alles uitloopt, meidoornhagen, juniavonden, hoop. Hoe lager de waterstand, hoe mooier Venus haar plaats opeist aan het firmament. Eind september, als het licht goudplakkerig en dicht als honing over het land wordt uitgesmeerd, doet het soldenseizoen haar intrede. Deze nazomer krijg je er gratis bovenop. Geniet ervan. Voor dit handvol dagen heb je een jaar lang punten gespaard. Ongeveer hetzelfde, maar net omgekeerd, zoals tot slot donkerte. Als je je begin december op een woensdagochtend niet meer kan inbeelden hoe het in godsnaam ook alweer ging. Van kleur aan tak, licht in lucht en, God beter het, leven op leven.

Seldom Seen. Op hun blokfluiten speelden zij Free as a Bird van Søren Ziek. En Detmer die stuurt via de NPO Luister-app van wie was dat fraaie gedicht van zo even? Niet goed kunnen horen. Ik zal het nog een keertje duidelijk zeggen. Het gedicht was van Max Temmerman. En de titel was Seizoenenpracht.

0: grap. Sok. Ludwig van Beethoven schreef deze bagatelle voor piano. Paul Lewis speelde het. En daarvoor hoorde hij de blazers van het Chamber Orchestra of Europe met een Slavische dans voor orkest van Antonín Dvořák.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Ja, een mens maakt in een heel leven van alles mee. Wordt dan uiteindelijk een soort mozaïek van al die herinneringen. Maar ja, bij de een zijn die puzzelstukjes wel net iets opmerkelijker dan bij de ander. Even een klein quizje. Weten jullie welke componist bij deze drie trivia hoort? Komt-ie. 1. Zijn gezicht stond jarenlang op het Finse briefje van 100 mark. 2. Hij deed ooit met zijn viool auditie voor de Wiener Philharmoniker, maar was zo nerveus dat hij niet geschikt werd bevonden voor een orkestbaan. En 3. Op zijn 80ste verjaardag kreeg hij een paar rubberlaarzen cadeau van Nokia. Ja, even nadenken. Mag het ook even opzoeken hoor. We gaan inderdaad luisteren naar Jean Sibelius. Dit is Balthazar's Feest.

0: Onder leiding van dirigent Jukka-Pekka Saraste speelt het Fins Radio Symfonieorkest Belsazars Feest, een suite van Jean Sibelius.
1: Hit van de week.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Verdronken vlinder. Mooi klein liedje van Boudewijn de Groot door Lavinia Meijer op harp gespeeld. Deze hele week onze hit van de week. Ja, het is denk ik toch mijn allerfavoriete cd van de afgelopen tijd. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld als blokfluitist, maar Erik Bosgraaf en ensemble Filo Barocco, ze maakten een Telemann CD, of beter gezegd, ze maakten een CD op basis van muzikale aantekeningen die Telemann in Polen maakte toen hij daar was. Ja, soms is dat alleen een melodie die deze componist heeft opgeschreven, een eerste stem, soms een baslijn erbij. En daarop en omheen bouwden blokfluitist Bosgraaf en Filo Barocco hun volstrekt eigen aanstekelijke Poolse barokmuziek. Luister maar. En zometeen gaan ze ook nog zingen.

Ja, het is toch echt muziek maken. Eigenlijk vrij spel, vrij spelen op het hoogste niveau. Erik Bosgraaf op blokfluit, Filo Barocco hoorde je erbij, instrumentalisten. En samen borduurden zij al spelend voort op aantekeningen van componist Georg Philipp Telemann. Die hij maakte tijdens een reis in Polen. Doe jezelf deze cd cadeau als nazomergift. Sander Swiep komt er zo aan. Echt waar. Gaat Maatwerk presenteren. Je hoort zijn stem vanzelf door je boksen komen. Als je gewoon rustig blijft luisteren. Terwijl Tchaikovsky klinkt.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd in Nederland en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit het onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lijk eerder vanochtend. Het lichtgebied is afgezet door de politie met linten en er zijn witte tenten geplaatst. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien, maar ook af en toe zon. En het wordt ook dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ja, stop. Dit stuk.
6: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
8: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Dirigent Mathieu Herzog heeft in Frankrijk een concertserie met de naam Is dit klassiek? Op een laagdrempelige manier gaat hij met het publiek op ontdekkingstocht. Nou, klassieker dan deze krijg je het niet.
8: Maatwerk.
9: De 40ste van Mozart.
8: Met Sander Zwiep.

0: Ja, dat klinkt toch allesbehalve lafjes, deze finale van de 40e symfonie van Mozart. Mozarts noten waren al fantastisch en dan zo gespeeld door het ensemble Appassionato. Onder leiding van de vroegere altviolist van het Quatuor Ebène. Die hing daar zijn altviool aan de wilgen en pakte een dirigeerstok en richtte zijn eigen kamerorkest op. Zijn naam is Mathieu Herzog.
1: De bestemming.
0: De vakantieeditie nog eventjes, dus paspoort bij de hand. Wij zoeken een stad ergens op de wereld. Niet in Europa vandaag en ook niet in het Verre Oosten. Kijk, gelijk wat hints. De andere hints van vandaag zijn eerste vliegtuig, Carillon Park en 1000 kilo. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Eerste vliegtuig, Carillon Park en 1000 kilo.

En dit klinkt dan heel vrolijk. Het werd gespeeld door het trio Gaspar. En ik zat te zoeken naar de betekenis van hun trio-naam. En ik kom dan bij Gaspar de la Nuit. En dat Gaspar de verpersoonlijking is van de duivel. Dat is gezellig, jongens. Interessant. Dit was het eerste deel uit het pianotrio. Nummer 28 in E-groot van Joseph Haydn. En ja, ze speelden sprankelend. Carol nu. Johann Caspar Carol was een hele flinke Carol in zijn tijd. De 17e eeuw. Hij was een beroemdheid in Wenen. Zowel Bach als Händel waren fan van zijn muziek. En Johann Pachelbel, die studeerde zelfs bij hem. Dus zonder Carol waarschijnlijk geen kanon.

0: Ja, de operettefans hebben dit vast mee kunnen zingen. Gehen wir in Chambre séparée uit die Openbal van Richard Heuberger. Een operette die gaat over de vraag of mannen binnen een huwelijk nou wel zo trouw zijn. De echtgenotes betwijfelen het en stellen hun mannen op de proef tijdens een gemaskerd operabal. Op een gegeven moment was het echt bal, want niemand wist meer wie wie was. Maar dat maakte uiteindelijk vast ook geen bal meer uit.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En daarvoor hoorde je het begin van het Requiem van Johann Caspar Kell, uitgevoerd door Vox Luminis. En nog een stukje daarvoor waren de hints van de bestemming van vandaag. En het schijnt nogal persen te zijn op zoek met de hersenen van, nou, wat is die bestemming dan? Eerste vliegtuig, Carillon Park en 1000 kilo. Dat zijn de hints van vandaag. En ik help nog eventjes, 1000 kilo... Kennen wij een ander woord voor 1000 kilo? Dat is een... Precies. Nou, dat is dus de helft van de bestemming van vandaag.

Deel 1 uit het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven met het Weens Kamerorkest, onder leiding van de man die ook piano speelde, Stefan Vladar, ook geboren in Wenen. En Stefan speelde en dirigeerde dus, nou hoe doe je dat tijdens het spelen, met kordate knikjes en dwingende blikjes. Dus ja, ik weet niet precies wat zijn stijl van dirigeren aan de piano is, maar je moet toch iets als je handen bezig zijn. Robert Obereigner nu, aus Tirol. Hij is daar docent aan het Tiroler Landesconservatorium. En Robert is ook actief op Instagram. Worden wij daar wat wijzer van? Nou, best wel iets. Robert plaatste deze video onlangs met de titel Double Tongue Fun.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, nog even. Dan is het weer zover. Heerlijk dat seizoen. De herfst. Het seizoen van de bladblazers. Lekker wakker worden 's ochtends van allerlei motoren aan de stoep. Dit was klarinetist Robert Obereigner die alvast de blaadjes van de bomen blies met de beide strijkers van het Fritz Busch kwartet in het klarinetquintet van Johannes Brahms. Carillon Park, of Carillon Park, is de hint, een van de drie hints van vandaag voor de bestemming. Iemand die erg mocht genieten van het geluid van een carillon of van een klok, dat was Jules de Korte.
1: De toren strooit zijn liedjes uit over de straten van de stad.

0: Ja, zijn pianoaanslag, zijn voordracht, zijn woordgebruik, onmiskenbaar Jules de Korte met De Toren. En als je meer wilt weten over deze geweldige zanger en liedjeschrijver, zoek dan even op De Korte Podcast. En dan niet Korte met een K, maar natuurlijk met een C van zijn achternaam. De Korte Podcast via onze NPO Luister Podcast platforms. Tot zo met onder meer Appalachian Spring van Aaron Copland.
1: NPO Klassiek.
2: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elbers, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
1: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet plaatsvinden, aangezien de staat van beleg geldt sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op deze uitspraken van Fedorov heeft de president niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft aangegeven de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren nu met trekkers op pad. In totaal zijn het ruim 500 actievoerders. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van de blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit het onderzoek. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
10: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Bedankt en tot ziens. Typisch zo'n bedankt en tot ziens akkoord, toch? Als je zo afsluit, geweldig. De wals uit de orkestsuite van het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. Als begin van de tweede uur van Maatwerk.
1: De bestemming.
0: Leek mij een gesneden koek, maar statistisch gezien blijkt deze vandaag toch wat lastiger te zijn. De bestemming, de hints van vandaag zijn... Eerste vliegtuig, Carillon Park. U weet wel Carillon, Carillon van een klokkenspel. En 1000 kilo. Want wat is 1000 kilo ook? Ja, ik help een beetje. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Eerste vliegtuig, Carillon Park, 1000 kilo.

0: Het spel van Steven Kovacevic, de zoon van een Kroatische vader en een Amerikaanse moeder. En toen zijn moeder hertrouwde, kreeg hij ook haar nieuwe achternaam, Bishop. En zo begon hij ook zijn vroege pianocarrière. Hier is Steven Bishop. Tot hij ontdekte dat het nogal verwarrend bleek te zijn, omdat er ook een Steven Bishop was die zong en gitaar speelde. En hij voldeed niet aan die verwachtingen. Nou, misschien dat piano Steven ook in zijn vrije tijd gitaar speelt en zingt, maar hij veranderde toch zijn naam maar weer in Steven Kovacevic. Dit was hij in het slot uit pianosonate 17 van Beethoven, bijgenaamd Der Sturm.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Misschien dat je er ook wel zometeen wat stormwinden in terug hoort komen, maar ook wat zonsopgangen, zonsondergangen. Ik kan er heel veel over zeggen, maar eigenlijk is het gewoon een film die zich voltrekt via je oren in je geest. Zie erbij wat je wilt zien bij de suite Appalachian Spring. Een van mijn favoriete hoeksteen uit de klassieke muziek. Wat mij betreft zeker een hoeksteen. Van Aaron Copland, door Los Angeles Philharmonic gespeeld, onder leiding van Leonard Bernstein.

0: iedereen heeft zo zijn eigen favoriete stukken. Je kan ze voor jezelf vast wel opnoemen. Dit is een van mijn favoriete, Appalachian Spring van Aaron Copland. En ik kan het gewoon niet uitleggen waar het vandaan komt. Er is iets in dat stuk wat me bijzonder tot rust brengt. Los Angeles Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein voert het uit. Wat zou ik dit graag nog eens een keer horen in een goede concertzaal. Over concertzalen gesproken, alles klinkt beter in het.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

tegengevallen, dus de pijlen gaan weer stijgen. Allemaal wat betere vooruitzichten. En het orkest wat je hier hoort is het orkest van Cincinnati. En dat ligt niet zo gek ver van de bestemming.

Het Emerson String Quartet speelde muziek van Dvorak, officieel het Amerikaans kwartet. Maar door die radioreclame van weleer ook al een beetje het Amsterdams kwartet. Wij snappen wat we bedoelen en welke concertzaal het betreft. Tot besluit van dit uur nog iets over de mooie, blauwe, een beetje laagstaande Donau. Maar er is wel wat

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. Ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit Nederland, Zweden, Noorwegen en Duitsland. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers waren patiënten in de bus, maar ook de beide bestuurders van de voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. En de blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien, later overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
7: Ja.
8: En wat houdt maatwerk dan in?
9: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, en de echte fans roeren zich direct via de NPO-luisterapp. Klingons, glory to your house, kapla, reageert Robert van der Veeken, echte Star Trek-fan. Net als ik, Star Trek's Life is a Dream, muziek van Jerry Goldsmith, als begin van het laatste uur maatwerk. Als je zegt, ik heb niks met Star Trek, ik heb meer met oude films, zwijgende, stille films, zoals die van Buster Keaton. Goed nieuws, morgenavond om 8:30 in de Kloosterkerk Den Haag, de 100-jarige filmklassieker The General van Buster Keaton. Orgelvirtuoos en filmfanaat Geerte van der Wetering die zorgt live voor de filmmuziek op het orgel. Dat is echt geweldig om mee te maken. Alle info op kloosterkerk.nl.
1: De bestemming.
0: Nog een dik half uur om de bestemming te raden. De hints van vandaag zijn eerste vliegtuig, carillon park en 1000 kilo. Want ja, wat is 1000 kilo? Dat is een... Precies. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Eerste vliegtuig, carillon park, 1000 kilo.

mensen uit hetzelfde gezin hebben vaak een humor die mensen buiten dat gezin totaal niet kunnen begrijpen. Hier waren het Renaud Capuçon en Gauthier Capuçon op viool en cello uit hetzelfde gezin. En misschien dat ze bij de opnames wel eens wat van die 1-2'tjes maakten of grapjes, hahaha. En dat pianist Frank Bralet dan dacht, jongens, waar gaat dit over? Nee, laat maar, dat snap je toch niet, Frank. Het eerste deel uit het Geisterpianotrio van Ludwig van Beethoven.

0: Het was de kantate Wacht het Hauf, Ruft uns die Stimme, kantaat 140, het openingskoor muziek van Bach door het Amsterdams Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, Gustav Mahler was gek op componeren in de Alpen. Had die prachtige plekjes in the middle of nowhere waar niemand aan zijn hoofd zeurde. En er bestond ook nog geen WhatsApp of Teams of zo. Dus hij kon in alle rust componeren. Met uitzicht op alpenweides en misschien wel wat koeien met van die koebellen die dan luid klonken over de velden. Je hoort ze zometeen ook in de culminatie, eigenlijk het hoogtepunt in het derde deel uit zijn zesde symfonie. Dus als je de koebellen hoort, dan weet je, over een minuut is het klaar.

0: Het derde deel uit de zesde symfonie, de tragische symfonie van Gustav Mahler. Het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Daniel Harding. Die ook regelmatig de joystick van een Airbus vast heeft. En dat doet hij heel verantwoordelijk. Hij is ook piloot en dan vliegt hij naar Parijs, Milaan, Stockholm en Tunesië. Mocht je daar ook heen gaan, misschien dus word je gevlogen door een dirigent. Het is vandaag de 65ste verjaardag van Cor Bakker. Mocht je vandaag bijvoorbeeld in Amsterdam naar een supermarkt gaan en je ziet Cor lopen, feliciteer hem eventjes van zijn vrienden van Maatwerk. Je gaat luisteren naar het pianospel van zijn grote held. Dat was namelijk Louis van Dijk. En Cor vertelt hier over die band met Louis.
1: Hij heeft eigenlijk 80% van mijn muzikale leven bepaald. Dat wil zeggen, toen ik 11 was, was ik al helemaal wild van zijn muziek. Ik kocht al zijn platen, zocht het noot voor noot uit. En dan word je 17 en dan ben je een beetje onzeker. Want, ik wist niet of ik daar wel goed genoeg was om de muziek in te gaan. Ik ben bij Louis toen voor het eerst thuis geweest. Nou, zit je bij een grote held, ben je dan thuis met knikkende knietjes. En hij zei, joh, jij moet gewoon het vak ingaan en we komen elkaar zeker tegen. Nou, dat zijn profetische woorden gebleken. Want we hebben 25 jaar samen gespeeld in de theater.

triologie van en door onmiskenbaar Louis van Dijk met zijn trouwe kompanen Jacques Scholz op bas en John Engels op drums. Bij wijze van een klinkend cadeau voor Cor Bakker, de pianist die levenslang geïnspireerd is gebleken door Louis van Dijk. Cor, van harte.

0: de bestemming.
1: En wij zijn er aangekomen. Hoeveel kilo? 1000 kilo. Dat was een van de hints. Eerste vliegtuig en Carillon Park waren de andere hints. Het was nogal moeilijk blijkbaar. Maar toch hulde voor iedereen die het heeft uitgeplozen. Gaime is de dagfinalist geworden. Gaime die zegt bona tarda. De bestemming is Dayton, Ohio. Daar zijn de gebroeders Wright geboren. De makers van het eerste vliegtuig. Carillon Historical Park is daar een openluchtmuseum in Dayton. En Dayton 1000 kilo is een hakgemonteerde handkettingtakel. Dat is interessant, Gaime, want dat had ik er helemaal niet achter gezocht. Ik dacht gewoon 1000 kilo is een ton. Dayton. Halve hint, maar zo zie je maar. Je leert nog meer dan wij hadden voorzien. Dit is het Carillon in Dayton, Carillon Park. Met klokken volgens mij uit Nederland. En ook lange tijd bespeeld door iemand die in Amersfoort naar de Bijaardschool is gegaan. Zo zie je maar waar ons kleine land toch altijd weer groot in is. En ja, dat eerste vliegtuig, hè?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En wegvliegen, dat deden ze, de broertjes Wright, Orville en Wilbur. Al was die eerste vlucht niet zo heel lang. De afstand die de eerste Wright Flyer aflegde was net zo lang als de laadruimte van een hedendaags vrachtvliegtuig. Dus dan kon je opstijgen en landen binnen één vliegtuig. Ja, er is veel gebeurd in een eeuw tijd. Op 19 augustus 1871 werd Orville Wright geboren, dus vandaar. Zometeen podium met Hans Hafmans. In Maatwijk is nog het laatste woord aan deze Orville. Hij zei, als we er allemaal vanuit zouden gaan dat wat als waarheid wordt bestempeld ook echt waar is, dan zou er weinig hoop op vooruitgang zijn.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
0: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, woensdag 19 augustus, podium met muzieknieuws. Maandag overleed de Nederlandse bas Harry van der Kamp op 79-jarige leeftijd. Zometeen een gesprek met dirigent Daniel Royce, die afscheid moet nemen van een dierbare vriend. In de rubriek Zomerliefde lezen we het geheime dagboek dat Richard Wagner bijhield voor zijn minnares Cosima, die later zijn echtgenote zou worden. Marieke Blankenstein, concertmeester bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, neemt ons mee in de voorbereiding op de tournee van het orkest richting Oostenrijk.

0: Scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Jeffrey Tate. We gaan straks backstage bij het Rotterdams Philharmonisch. Nu, het is 5:10. De ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Het is druk op de weg. Incidenten die veroorzaken de meeste vertraging. Bij elkaar opgeteld vormt dat een avondspits. Ja, daar kunnen we toch wel weer van spreken. Van 350 kilometer file bij elkaar. Verreweg de meeste vertraging nog op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam de kop van 8 kilometer file. Vanaf afrit Arkel duurde er een uur langer over. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. De weg is net weer vrijgegeven. En er moest een spoedtransport langs op de A58. Daarvoor was eventjes de linkerrijstrook dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Die is inmiddels weer vrijgegeven. Maar het heeft wel file achtergelaten tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. 8 kilometer met een half uur vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

0: Psalm 55, de zetting die Jan Pieterszoon Sweelinck maakte, Gesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van der Kamp. Harry van der Kamp, maandagochtend overleed hij, de Nederlandse bas. Hij werd 79. Van der Kamp was een van de meest prominente solisten in de oude muziekbeweging. Maar zijn impact op het Nederlandse muziekleven was daar niet toe beperkt. Met twee anderen richtte hij in 1970 Capella Amsterdam op. Verder was hij 20 jaar lang verbonden aan het Nederlands Kamerkoor als zanger en artistiek assistent. En in 2010 bracht hij een opname van alle vocale werken van de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck uit, met dit Gesualdo Consort dat we net hoorden. Voor dat Sweelinck monument, dat muzikale monument, werd hij datzelfde jaar geridderd door koningin Beatrix. Daniel Royce, dirigent, chef-dirigent van Capella Amsterdam, is een oude bekende van Harry van der Kamp. Ik heb hem aan de telefoon. Daniel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst oprechte deelneming, van harte gecondoleerd. Je leerde Harry al heel jong kennen. Jullie kennen elkaar al heel lang.
1: Ja, zo'n jaar of 47. Dus het was eigenlijk een jonge vriendschap met veel toekomst die er niet meer is, helaas.
0: Hoe ontmoeten jullie elkaar? Wat was jullie relatie, zeg maar, je verhouding?
1: Ik was een scholiertje in Nijmegen die in een prachtig kamerkoor zong en Harry was solist. En dat was voor het eerst en toen dacht ik, oeh, dat wil ik ook. En via de dirigent kwam ik in contact met hem en heb een paar lessen in Amstelveen bij hem gehad. En daarna is het eigenlijk op en neer. De ene keer wat intensiever, daarna en dan weer jaren niet. Maar de laatste jaren weer vrij veel. Omdat hij heel veel heeft meegezongen bij Capella de laatste jaren.
0: Ja. Hij was een veelgevraagd zanger, ook internationaal. Hoe zou je zijn stem kunnen omschrijven?
1: Nou, hij had een prachtige, sonore stem die heel helder was. En dat is bij bassen natuurlijk best zeldzaam. Want meestal zijn dat een beetje van die donkere, wollige stemmen die dan ook vaak de mopperende vader in opera spelen. Maar Harry's stem was heel open, met heel veel hoge boventonen, waardoor het klaterhelder was en heel makkelijk en heel mooi om mee samen te zingen in een ensemble.
0: Ja. En de mens, Harry van der Kamp, hoe omschrijf je hem?
1: Harry leefde eigenlijk echt, kun je zeggen, Harry leefde voor de muziek en voor zijn vrouw natuurlijk. Maar hij was iemand die geobsedeerd was door de interessante stukken uit de muziekgeschiedenis die een beetje afwijkend waren van normaal. Dus zal ik maar zeggen, de Messiah interesseerde hem niet, maar een gevonden barokkantate van een Duitse componist op een zolder in een kerk in Duitsland wel.
0: Dus hij was een
1: als het dan voor bas solo was, nog meer.
0: Ja, hij was dus een onderzoeker, een forser.
1: Iemand die altijd het onderste uit de kan muzikaal wilde en daar ook niet naliet daarna te graven. En daarbij soms ook wat ongemakkelijk was voor de collega's, omdat hij dacht van het is gewoon niet goed genoeg.
0: Je bent zelf chef-dirigent van Capella Amsterdam. Harry had ook een bijzondere relatie met het ensemble. Hoe zat dat precies?
1: Ja. Harry heeft samen met Jan Boeke en Bernard Winsemius Capella Amsterdam opgericht en heeft daar jaren in gezongen. En trouwens, natuurlijk, het was in die tijd dat Capella vooral met Sweelinck aan de weg timmerde. Bijvoorbeeld op jullie Radio 4, wat toen nog gewoon Hilversum 4 heette, was zondagochtend Musica Sacra. En daar werd iedere week een Sweelinck-psalm gedraaid. En dat was dan met Capella Amsterdam en Harry van der Kamp als bas en Jan Boeke als dirigent. En deze liefde voor Sweelinck heeft hem later ertoe gedreven het beter te willen doen, nog beter. En dat is, moet ik zeggen, ook wel eerlijk gezegd heel erg goed gelukt. En hij vond, en dat is ook wel apart, dat Nederland niet trots genoeg was op Sweelinck. Het was een internationale componist. De mensen kwamen uit heel Europa om bij hem te studeren. En iedere B-componist in Duitsland had een verzameld werk op de cd. En Nederland, van Sweelinck bestonden nauwelijks opnames. Dus hij zei van, het is toch absurd. We moeten deze gigant uit onze muziekgeschiedenis, moeten we een monument geven. En laten we dat doen door de verzamelde werken. Want het zijn niet alleen de vocale werken, maar ook de instrumentale werken zitten in dat monument. dat moet gewoon gebeuren. En met ongelooflijk veel wilskracht en hulp van vele mensen is dat project gelukt. Hij heeft terecht van de koningin natuurlijk het ridderschap voor ontvangen.
0: Ja, en een aantal Edisons ook. Hij was dus een gedreven man, hè, Arie van den Kamp?
1: Ja. Ja. Hij heeft tot ongelooflijk lang heeft hij nog gezongen. Want in april zong hij zijn laatste concert als professioneel zanger bij Capella. Dat was de Matthäuspassie in het muziekgebouw. En dat was en daarna ook omdat eigenlijk er stond niets meer voor de deur, ging het eigenlijk vrij rapide achteruit. En we weten nooit, je zal nooit weten of dat aan de ziekte lag of aan het feit dat de muziek maken voorbij was. Maar het was iemand die, hij leefde van en voor muziek. En dat is natuurlijk een ongelooflijk mooie combinatie.
0: Ja, Daniel, dankjewel. Daniel Roy, chef-dirigent van Capella Amsterdam en dierbare vriend van Harry van den Kamp. De bas Harry van den Kamp overleed afgelopen maandag. We laten hem horen nu in de aria Schlummert ein, ihr matten Augen, uit kantate 82 van Bach, Ich habe genug.

Bas Harry van den Kamp zong Schlummert ein, ihr matten Augen. Het ensemble Fiori Musicali, kantate 82, Gaan we genoeg van Johann Sebastian Bach. Naar aanleiding van het overlijden van Harry van den Kamp is een artikel geplaatst op npoklassiek.nl/podium. Met onder meer, dat fragment kun je beluisteren, een gesprek dat Diewertje Blok had met Harry van den Kamp in oktober 2021. 2021 was een herdenkingsjaar, Jan-Pieter Zoon-Sweelinck. Dat was een levendig gesprek over zijn liefde voor Jan-Pieter Zoon-Sweelinck. En volgende week in Podium laten we de gouden opname voorbij komen van Harry van den Kamp. Dit is de nieuwe plaat van Bruce Liu met Ludwig van Beethoven.

0: Het slot van de Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven, pianist Bruce Liu. Zijn nieuwe album heet Lunaris, werken van Chopin, de Nocturnes. En de Waldstein- en de Mondstein-sonate van Ludwig van Beethoven. En die beide sonates gaan volgens hem, Bruce Liu, over de reis van donker, van duister naar licht, naar ochtendgloren. Mooi. Het is 17:50, podium. Deze zomer nemen we in podium een kijkje achter de schermen van concoursen, festivals en andere bijzondere concerten. Deze week mogen we op pad met het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ze maken zich klaar voor hun optredens bij het Grafeneck Festival in Oostenrijk. Vandaag neemt Marieke Blankenstein ons mee in haar rol als concertmeester. Vanwege haar functie in het orkest is ze extra goed ingespeeld op hun dirigent Lahav Shani, vertelt ze.
1: Ik ben Marieke Blankenstein, concertmeester van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En we staan aan de vooravond van ons eerste project van het seizoen. En dat zijn twee concerten in Grafeneck. Met nog net onze chef-dirigent Lahav Shani. Want in de 10 jaar die we met hem hebben doorgebracht als chef-dirigent, ja, is er enorm veel gegroeid en hebben we een hele nauwe band met hem ontwikkeld. Zeker ook als concertmeester met chef-dirigent heb je natuurlijk sowieso nog een extra sterke band.
0: Het orkest speelt dit weekend op het iconische openluchtpodium van de Wolkenturm. Dit podium staat bekend als een van de mooiste akoestische openluchtruimtes in de wereld. Een echt bijzondere plek om te spelen, volgens Marieke.
1: Ja, de buitenlocatie van in Grafeneck is heel bijzonder. Het is een uitzonderlijk gebouw wat daar, of is Shell die daar gebouwd is. Een van de weinige plekken in de wereld waar de akoestiek toch nog heel goed kan zijn. En dat is voor op een buitenlocatie heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is een bijzondere plek en het is altijd een hele fijne sfeer. Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Marieke Blankenstein, concertmeester van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Over haar rol als concertmeester en haar ervaringen in de voorbereidingen van de tournee richting Oostenrijk. Voor meer backstage beelden van het orkest kun je terecht op onze site npoklassiek.nl/podium. Dat is dus nu Rotterdam met scheidend chef-dirigent Lahav Shani. Het is een bijzonder optreden van Bernard Haitink met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Wat langer geleden, het tweede deel Allegro con Grazia uit de zesde symfonie, de Pathetiek van Tchaikovsky.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, wat mooi toch. Tweede deel uit de zesde symfonie, de Pathetiek van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Bernard Haitink. 6:09, tijd voor de AWB. Goedemiddag. Bijna. Robert Vriesen.
1: Goedenavond Hans. Nou, het is druk op de weg, maar het hoogtepunt van de avondspits, dat ligt al wel achter ons. In het midden en het zuiden van het land is het met name nog druk. Het rijdt langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Kost je een half uur extra. En in het zuiden van het land de kapotte auto op knooppunt Batadorp. Daar heeft het verkeer op de A58 last van. Vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt het langzaam over 9 kilometer met een kwartier vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Overmorgen gaat het Stiftfestival van start. Tot en met 28 augustus staat heel Twente in het teken van kamermuziek. Vrijdagavond wordt het Stiftfestival geopend in het muziekcentrum Enschede. Op het podium fagottist Bram van Sambeek, componist Marcello Nissinman en pianist Anna Fedorova. Samen met symfonieorkest Fion brengen ze een veelzijdig programma. Dat doen ze zonder dirigent. Solisten en orkest leiden elkaar. Een feestelijke openingsavond dus van het Stiftfestival, vrijdagavond, muziekcentrum Enschede, om 7:30. De NTR is nauw betrokken bij het Stiftfestival, maakt opnames. Die zenden we 7 september uit in het avondconcert. Hier is hij, bandoneonist Marcello Nissinman, en leden ook van het Stiftfestival, waaronder artistiek leider violist Daniel Rowland, met Ombre Tango van Marcello Nissinman zelf.

Nou, misschien gaat het dak er wel vanaf. Vrijdag bij de opening van het Stiftfestival. Dit was een eigen tango van Marcello Nissinman, bandoneonist en componist. Vrijdagavond de opening van het Stiftfestival dus in Enschede. En zometeen na zessen, blijf luisteren, we gaan weer terug naar 100 jaar geleden, naar de Roaring Twenties.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Quirine Vierse en Wart Koopmans luistert Cécile Huyne naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt buiten op straat. Meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. In het onderzoek naar de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen is in Kroatië een verdachte opgepakt. Het is een Oekraïner. Hij zou een van de duikers zijn die 4 jaar geleden explosieven plaatsten bij 2 pijpleidingen in zee, bij het Deense eiland Bornholm. De Nord Stream leidingen voor Russisch gas raakten daardoor onbruikbaar. Vorig jaar herfst werd ook een Oekraïner opgepakt. Hij zit vast in Polen. Dat weigert hem uit te leveren aan Duitsland, waar het onderzoek loopt. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree, een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolking en regenachtig, graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR.
5: Podium met Hans Hafmans.

Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van jazz, van blues en de invloed die het had op de gecomponeerde muziek. Laten we elke dag een voorbeeld van horen. Dit was klarinetist Benny Goodman met zijn kwartet in de jaren 30. Dat wil zeggen het Benny Goodman trio, aangevuld met Lionel Hampton op vibrafoon. 3 dagen op rij Benny Goodman, the king of swing. Net zo goed thuis in jazz als in klassieke muziek. Goodman studeerde ook klassiek klarinet. Hij werd in de jaren 30 met zijn trio met pianist Teddy Wilson en drummer Gene Krupa ook belangrijk voor een aantal muzici die daarna naam zouden maken. Gisteren hoorden we de eerste opname van Billie Holiday, 1933. Een paar jaar later, 1936, maakte vibrafonist Lionel Hampton zijn eerste opname samen met Benny Goodman. Vibrafonist en zanger in deze eerste opname, Exactly Like You and Vibraphone Blues.

0: tweemaal Lionel Hampton met de Benny Goodman trio eigenlijk. Benny Goodman Quartet heette dat, samen met Hampton. Die dus daar ook als eerste soleerde in 1936. En zijn carrière begon bij Benny Goodman. In Exactly Like You en Vibraphone Blues. En zometeen opnieuw een klassiek stuk geschreven voor deze grootmeester Benny Goodman. Na het verkeer, de ANWB met Robert Vriesen. Robert.
1: Goedenavond Hans. Nou, de meeste files die nemen nu af in lengte. Staat nog zo'n 120 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging heb je nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 10 kilometer. Vanaf Culemborg rijdt het langzaam. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek de file van 6 kilometer. Vanaf het harde een kwartier vertraging. Want een ongeluk daar houdt de linkerrijstrook dicht.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Nou, wie zijn er allemaal langsgekomen of komen nog langs? Béla Bartók, Leonard Bernstein, Igor Stravinsky. Ze schreven allemaal soloconcerten voor Benny Goodman. En dat deed de Duitse componist Paul Hindemith na de Tweede Wereldoorlog ook. Hij was entartet verklaard door het naziregime. Maar keerde terug glorieus na de oorlog als componist. Paul Hindemith schreef in 1947 zijn klarinetconcert voor Benny Goodman. Dit is het vierde deel, het vrolijke deel, Gay, staat erboven. Klarinetist George Peterson en het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Kirill Kondrashin.

Het slot van dit klarinetconcert van Paul Hindemith, nog steeds bijzonder om te horen, je hoort het bijna nooit. Klarinetist Jos Pieterson, solo klarinetist van het Concertgebouworkest met zijn eigen orkest onder Kirill Kondrasjin, lang geleden. Opgedragen dus aan Benny Goodman, geschreven voor Benny Goodman door Paul Hindemith. Morgen na de klok van zessen opnieuw terug naar de Roaring Twenties. Nu nog iets verder terug in de tijd.

een passacaglia, variaties op een basthemaatje van Maurizio Cazzati, Italiaan, lang geleden. En het clubje dat we hier hoorden is een jong Frans ensemble. Het heet, niet echt Frans, de titel, Ensemble Tumbleweeds. Wel leuk gevonden. In de gouden opname deze week de Amerikaanse pianist Julius Katchen in dit programma Podium. Hij wordt gezien als een van de grote pianisten van de vorige eeuw, trad wereldwijd op, maakte veel opnamen. Julius Katchen, als je die naam noemt, dan noem je ook de naam van Johannes Brahms. Het was de liefde van zijn leven. Solowerken, de pianoconcerten nam hij meerdere keren op. En hij wilde ook alle kamermuziek van Johannes Brahms opnemen. Is niet helemaal gelukt, want hij stierf jong. Eind jaren 60 nam Julius Katchen de drie pianotrio's van Brahms op met violist Jozef Soek en cellist Janos Starker. Het eerste trio van Brahms kreeg een extra lading mee. De opname werd gemaakt 20 augustus 1968. Terwijl Katchen, Soek en Starker bezig waren met de opname, reden de Sovjet-tanks Praag binnen om de Praagse lente de kop in te drukken. De angst die Katchen en zijn vrienden voelen is bijna hoorbaar in de opname. De uitvoering is vurig en ontroerend en onlosmakelijk verbonden met deze belangrijke gebeurtenis in de Europese geschiedenis.

Pianist Julius Katchen, violist Jozef Soek, cellist Janos Starker. Het eerste deel van het eerste pianotrio van Johannes Brahms. Het was een liefdeswerk van Julius Katchen, die solo werken, pianoconcerten. En ook de kamermuziek van Brahms heeft het niet helemaal kunnen voltooien, want hij stierf veel te jong op 42-jarige leeftijd. Deze week in de gouden opname Julius Katchen, de pianist uit Amerika. Morgen meer. In de rubriek Zomerliefde leest Podium elke dag over het liefdesleven van een componist. Deze week het dagboek dat Richard Wagner bijhoudt voor zijn minnares Cosima de Flavigny. Een jaar na hun ontmoeting in 1864 geeft Cosima Richard een opschrijfboekje. Haar opdracht: schrijf alles op wat je over mij denkt, zodat ik het later kan lezen. 3 jaar later zal Cosima officieel scheiden van Hans van Bülow, haar echtgenoot, dirigent. Vandaag het 3e stukje uit Wagners dagboek. Richard lijkt het ene moment zielsgelukkig en het volgende diep depressief. Hij broedt op zijn grote opera Parsifal, die pas 13 jaar later in première zal gaan. Maar ondertussen lijkt zijn hele wereld om Cosima te draaien. 18 augustus 1865. O Cosima, je bent de ziel van alles wat in mij leeft. Met Parsifal gaat het goed. Goeienacht, Cos. 2 dagen later is hij droeviger gestemd. Je tovert mijn werk uit me tevoorschijn. Maar ga niet meer weg. Vertel het Hans, dus echtgenoot-dirigent Hans van Bülow, maar ronduit, zonder jou kan ik niet verder. Kon je maar mijn vrouw zijn. Dit komen en gaan is afschuwelijk. We matten elkaar af. Zou er ooit vrede komen voor ons? Morgen nog een stukje uit dit liefdesdagboek voor Cosima van Wagner. En dit is dan 13 jaar later de voltooiing, hier het voorspel uit Parsifal van Richard Wagner, het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Edo de Waard.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: het voorspel tot de laatste opera van Richard Wagner, Parsifal. Het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Edo de Waard. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Annemieke, de woensdagavond is een beetje filmavond, hè?
1: Ja, deze zomer wel. Ja. Dat, we hebben natuurlijk een filmpanel in Opium. En dan is het wel leuk om de mensen die wekelijks films tippen ook eens wat langer aan het woord te laten. En vanavond praat ik dan met Henriette Poelman. Zij is artistiek leidster van het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. Dat is ieder najaar. Maar ze organiseert ook andere dingen. En vanavond ga ik het met haar hebben over wat je al zoal in de baaiers buiten bios in Leeuwarden kunt bekijken.
0: Zo, ja. Klinkt spannend.
1: Ja.
0: Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor president Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. De voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende 6e plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar ik gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen? Weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. We hebben deze zomer in Opium al een aantal keer een programmeur uit ons vaste filmpanel langer aan het woord gelaten. En vanavond gaan we dat ook weer doen. Ja, want de zomer biedt filmhuizen in het land de mogelijkheid om even lekker uit te pakken. Met retrospectieven, speciale programma's rond een bepaald thema en natuurlijk ook de buitenbios. Niks romantischer dan je onder het geluid van de krekels en bij een wassende maan onder te dompelen in een goed verhaal. De buitenbios zelf is in films trouwens ook weer een toppos geworden. Met tieners in horrorfilms loopt het meestal niet goed af als ze in de open lucht een filmpje besluiten te pakken. Vanavond praat ik met Henriette Poelman. Zij is artistiek leider van het Noordelijk Filmfestival dat ieder najaar in Leeuwarden plaatsvindt. Maar vanavond ga ik het met haar hebben over de baaiers buitenbios in de Friese hoofdstad. Want daar valt de komende dagen een hoop moois te bekijken. Onder andere een Finse film over de ontvoering van de eerste president van Finland in 1930. En daar komt deze muziek uit.

0: Heerlijke nostalgische muziek van Kauko Kaikö was dat. Ik kende hem niet, maar deze Finn was in de jaren 50 met meer dan 600 liedjes een fenomeen. En hij zong niet alleen dit soort fijne jazzy nummers, maar hij trad ook op in de opera. Regisseur Samuli Valkama stopte het lied Kangas Tusta in zijn speelfilm The Kidnapping of a President. En die is zometeen op slag van achter te bekijken in de Baaiers buitenbios van Leeuwarden. Henriette Poelman, een van de vaste leden van het Opium Filmpanel, leidt hem zo meteen ter plaatse in. Maar eerst mogen wij op NPO Klassiek met haar sneak peeken aan de telefoon. Welkom, Henriette.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het weer ondertussen in Leeuwarden? Dat lijkt me een vraag van belang met een buitenbios.
1: Het is droog. Er is bewolking, maar de voorspelling voor vanavond is goed.
0: Oh, mooi
1: dat
0: zo.
1: Het droog blijft.
0: Zijn jullie er op zich op voorbereid? Met parapluutjes en regenjasjes en dat soort dingen?
1: Nee, geen parapluutjes. Dan zit je ook andere kijkers in de weg. Maar een regenjas, een poncho, een dekentje als je het koud vindt. Dat kan zeker.
0: Je zit met je buitenbios dus echt in een oude baaiers, hè? Begreep ik. Hoe moeten we ons die plek voorstellen?
1: Nou, op het moment zit ik te bellen in een ruimte waar de tralies voor het raam zitten. Ik kijk naar het binnenplaats. Eigenlijk de Blokhuispoort is de locatie. Er zijn twee grote binnenplaatsen en op de achterste staan nu zo'n 400 stoelen klaar. En een enorm scherm met geluidsinstallatie. Dus je hebt beschutting van de wind, maar het is niet overdekt.
0: Nee, je zit op de
1: plek. Het is heel sfeervol.
0: Op de plek waar de gevangenen werden gelucht.
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou goed kunnen.
0: Jij hebt voor vanavond zelf ook een film uitgekozen. Die ga je zo meteen inleiden. The Kidnapping of a President. Heb je met de keuze voor die film ook rekening gehouden met deze locatie eigenlijk?
1: Nou, natuurlijk hou je daar een beetje rekening mee. De mensen die de kidnapping in de film doen, die hebben achteraf een jaar gezeten. Dus dat was natuurlijk een mooie link.
0: Ja, precies. Het is een boevenclubje.
1: Het is een boevenclubje. Het is een, in de jaren 30, het is dus echt gebaseerd op ware gebeurtenissen. Werd de president van Finland gekidnapt. In de film gaat alles mis wat er mis kan gaan. Ik weet niet in hoeverre dat op waarheid gebaseerd is. Maar uiteindelijk, de kidnapping was niet succesvol.
0: Nee, maar dat het allemaal misgaat, maakt het ontzettend grappig. Het is een ongelooflijk stel klunzen van kidnappers. Plus de president en zijn vrouw zijn ook volstrekt niet van zo onder de indruk.
1: Dat maakt het inderdaad ontzettend grappig.
0: Heel grappig, ja. Maar zou je dat, voor zover je dat misschien zo generaliserend kunt zeggen, maar is dat typisch Fins, zo'n beetje die onderkoelde humor?
1: Nou ja, onderkoelde humor, zwarte humor ook, absurdistisch. Het gaat vaak net een stapje verder dan veel andere humor. We merken inderdaad bij de programmering van het filmfestival ook dat de Finse films een bepaald soort humor hebben die ook erg aanslaat bij ons festivalpubliek.
0: Als je zegt net een stapje verder, kan je daar eens een voorbeeld uit geven van uit deze film dan?
1: Het plot komt, ja, zonder spoilers te geven, ook iets wat in veel Finse films zit. Drank maakt meer kapot dan je lief is. En dat is een aanjager van hoe dit balletje steeds verder gaat rollen.
0: Ja, hoe dus eigenlijk ook het kidnappen van die president een beetje ontijdig gebeurt. Hè? Want hoe moeten we ons de politieke situatie in Finland precies voorstellen rond 1930? Wat is er allemaal aan de hand dat ze die president willen kidnappen?
1: Er is opkomst van het fascisme en er worden steeds meer politieke kidnappings gepleegd. En in deze lijn is dan de kidnapping ook van die president. Wat deels op een misverstand berust. Dus eigenlijk laat de film zien hoe met heel weinig miscommunicatie en verkeerd begrepen zaken iets heel groots kan gebeuren wat de rest ook beïnvloedt. Want het schijnt dat de daadwerkelijke president ook, dat de verkiezing, dat deze kidnapping hem ook heeft geholpen in zijn runnen.
0: Ja, want volgens mij was die Staalberg eigenlijk best een goed iemand. Ja, dus waarom ze hem nou per se zo gevangen moesten nemen? Volgens mij had hij het goed voor met Finland. Maar goed, daar waren de nazi's natuurlijk ook niet echt op uit op de deugdzame mens, zeg maar. En Aki Kaurismäki, daar moet je natuurlijk ook aan denken. De grote Finse grootmeester.
1: Ja, dat klopt. De hoofdrol in deze film speelde ook een van de hoofdrollen in Fallen Leaves, wat enkele jaren geleden de openingsfilm was van het Noordelijk Filmfestival. En beide films vallen ook in ons hoofdprogramma Noord Focus, wat dus zich richt op een breed Noord-Europese cinema. Scandinavië, Baltische Staten, Ierland, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Finland.
0: Ja, want dat is in november, hè, het Noordelijk Filmfestival. En ik begreep dat je volgende week gaat afreizen naar Noorwegen. Wat hoop je daar vandaan te halen?
1: Oh ja, dat is het filmfestival in Haugesund aan de kust. En daar is een publieksprogramma, maar er is ook een programma speciaal voor filmprofessionals, voor industry, voor andere programmeurs. En er is een filmprogramma waar je als programmeur eigenlijk in en uit kan lopen naar zoveel mogelijk films. Ik ga in 2,5 dag ga ik 10 films zien. Ik heb een heel strak schema. En een van de films die ik daar vandaan probeer, hoop te halen, heet Beloved van Erik Poppe, een Noorse regisseur. Naar een origineel scenario van de Noorse theaterschrijver John Fosse, Nobelprijswinnaar en na Henrik Ibsen de meest opgevoerde playwright van Noorwegen. Daar heb ik in januari op een ander internationaal filmfestival een paar scènes van gezien. En ik was zo onder de indruk. Ik kijk eigenlijk het hele jaar al naar deze film uit.
0: Maar wat maakt nou eigenlijk of je hem inderdaad kan meekrijgen dan? Ik bedoel, ze moeten dolblij zijn dat jij hem wil laten zien, toch?
1: Ja, je moet een goede afspraken kunnen maken. En er is altijd een plan voor de release van een film, ook buiten over de grens. Dus het is een Noorse film, die wordt nu in Noorwegen voor het eerst vertoond. Onze programma-deadline ligt eind september. Dus dat is nog maar een paar weken. En daarvoor moet dit allemaal rond zijn.
0: Nou, dat gaat je vast wel lukken. Maar de Noorse film doet het wel goed, hè? Want denk even aan Worst Person in the World, Sentimental Value, Drummer. Dat waren allemaal filmhits de afgelopen 2 jaar.
1: Klopt.
0: Of zo.
1: Ja.
0: En waar komt die populariteit vandaan? Wat is er in Noorwegen gaande?
1: Ja, dat is lastig te duiden natuurlijk. Het is misschien ook zo dat wij hier in Nederland meer Noorse films op ons vizier krijgen. Dat er meer Noorse films worden aangekocht. Maar wellicht is het ook veel van deze films die je nu noemde. Daar zit een soort kalme hoop in. Een soort beschouwendheid van het leven, van mens tot mens relaties. En een soort hoop over waar het naartoe kan gaan. En dat zit ook in de film die ik dus hoop mee te nemen. Maar wellicht dat nu heel erg, het spreekt mij in elk geval misschien wel extra aan in deze tijd.
0: Ja, een collega van me merkte op, het zijn eigenlijk allemaal best wel praatfilms. Dat associeer ik helemaal niet zo met Scandinavië. Is dat dan inderdaad een groot vooroordeel van ons? Dat we denken dat daar alleen maar zwijgzame, lange mensen wonen?
1: Nou, misschien heeft het met elkaar te maken. Want als je zwijgt, dan kun je goed luisteren naar wat de ander zegt. En als je daar in film ook de ruimte voor geeft, dan krijg je op een gegeven moment een gesprek.
0: Kijk eens, nou, dat stemt hoopvol inderdaad. Dank je wel, Henriette Poelman. Jij gaat zo de film The Kidnapping of a President inleiden om 8:00. Het wordt vast een heel gezellige avond in Leeuwarden. Fijn dat je ons even hebt willen bijpraten.
1: En hopelijk hebben we nog contact voor het festival in november. Dat is 4 tot 8 november.
0: Dat gaat vast wel goed komen. Tot later, hè?
1: Tot dan.
0: Oké. Ja, en The Kidnapping of a President die is vanaf 17 september te zien in bioscopen overal in het land. En voor onze luisteraars, meer informatie hierover en over het Noordelijk Filmfestival vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. Dan gaan we nu luisteren naar muziek van Anton Bruckner. Hij pakte het met zijn muziek groots aan. En anders dan de kidnappers van de Finse president slaagde hij ook in zijn opzet. Maar dat kostte hem wel het nodige. Hij was nerveus en gestrest, zo wil het verhaal. We gaan luisteren naar het tweede deel van zijn nulde symfonie. Die kreeg geen opusnummer, omdat hij hem zelf als een voorstudie beschouwde.

Het Radio Sinfonie Orkester Frankfurt onder leiding van Eliahu Inbal speelde het tweede deel uit de nulde symfonie van Anton Bruckner. Ja, dan gaan we uit een heel ander vaatje tappen nu. Lucie Horsch en Fuse spelen een arrangement van het swingende liedje Tico Tico Non Fuba van Abreu de Sequinia.

Ensemble Viardot speelde het scherzo uit het derde pianokwartet van Louise-Henriette Viardot. Henriette Viardot. En we gaan terug naar Finland, het land waar we deze uitzending ook begonnen. Jean Sibelius schreef Finlandia, een van zijn bekendste werken, als ode aan zijn thuisland. En hij maakte van dat symfonische gedicht ook een hymne. En die wordt hier gezongen door Voetjes Eet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En na de ode van Jean Sibelius aan zijn thuisland Finland hoorde je de lofzang van Arthur Honegger op de Zwitserse Alpen. Die verklankte hij in zijn pastorale DT, hier gespeeld door het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Charles Dutoit. En dat was meteen de laatste muziek die ik deze week afkondigde, want morgen dan zit Shula Tas hier. En zij gaat praten met

Koert Davidsen. Hij maakte een film over zijn broer Bart, die in 1986 overleed aan AIDS. Taboes, schaamte, een Zeeuwse zwijgcultuur, dat allemaal bij elkaar zorgde ervoor dat hij zich jarenlang niet bezighield met het leven van zijn broer. Maar met zijn nieuwe documentaire brengt hij daar verandering in. Maar eerst zometeen om 8 uur het zomeravondconcert, vanavond gepresenteerd door Wouter Plezier. En ik ben er maandag weer. Ik zie ernaar uit. Tot dan. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De doden zijn 2 mannen van 55 en 1 van 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. Veel van de kinderen slapen buiten en dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken naar advies van Rover en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. Graad of 14 wordt het. Morgen buien met onweer, ook wat zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.

De laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven horen we op de achtergrond. Tweede deel, thema met variaties. Geweldige muziek, gespeeld live door Alexandre Kantarov in de Wigmore Hall in Londen, 28 mei jongstleden. Het recital van Alexandre Kantarov later vanavond, na 9:30. Eerst de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska. Concert van 27 juli jongstleden in het Festspielhaus in Bregenz. Met werken van Kaya Sarriaho, Lili Boulanger en Antonin Dvořák. Van hem de geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. Het concert begon met Ciel d'hiver van Kaya Sarriaho, Finse componiste die in haar muziek de akoestische eigenschappen van de klank als uitgangspunt nam. De specifieke trillingen, de verschillende boventonen die instrumenten produceren en de klankwaaiers die ontstaan wanneer je deze vermengt. Daaruit ontstond haar muzikale wereld. Ciel d'hiver, Winterhemel, is een van de goede voorbeelden daarvan. Het notenmateriaal is uiterst beperkt. Een handjevol dicht bij elkaar liggende noten neemt de plaats in van melodieën of thema's. En al snel leidt dat tot een bijna fysieke gewaarwording. Want naarmate de ijle tonen zich verdichten, ontstaan afwisselend dreigende, duistere klankmassa's en glasheldere harmonieën met het effect van verblindend licht. Dichter bij de Finse winterzon, zou je kunnen denken, kun je niet komen in de muziek. Ciel d'hiver van Kaya Sarriaho door de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska.

Het begin van het concert door de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska in het Festspielhaus in Bregenz. 27 juli jongstleden. Het stuk Ciel d'hiver van Kaya Sarriaou. Daarna de cantate Faust et Hélène van Lili Boulanger, Franse componiste met een hele zwakke gezondheid. En ze compenseerde haar tegengestel met een ijzeren doorzettingsvermogen. En in haar korte leven realiseerde ze een indrukwekkend oeuvre. Gabriel Fauré was diep onder de indruk van haar talent. Hij bracht vaak liederen voor haar mee die ze bestudeerde. Lili schreef veel vocale muziek en ook haar instrumentale composities blinken uit in zangerigheid. Nadat haar oudere zuster Nadia verschillende vruchteloze pogingen had gedaan om de Prix de Rome te winnen, besloot ook Lili een gokje te wagen. De familieeer was immers in het geding, want hun vader had die felbegeerde compositieprijs in 1835 in de wacht gesleept. In 1913 werd haar cantate Faust et Hélène bekroond. Ondanks haar slechte gezondheid vertrok ze naar Rome om een jaar te werken in de Villa Medici. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest Boulanger terugkeren naar Parijs. Na een uitbarsting van darmtuberculose die haar al jaren plaagde, wist ze dat ze niet lang meer te leven had. Hoewel ze bijna continu aan haar bed gekluisterd was, bleef ze doorwerken met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Faust et Hélène van Lili Boulanger met Emilie D'Angelo, mezzosopraan, Andrew Staples, tenor en Raphaël Fingerloos, bariton. Verder de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska.

enthousiasme in het Festspielhaus in Bregenz. 27 juli, jongstleden. De kantate Faust et Hélène van Lili Boulanger. Uitgevoerd door Emilie D'Angelo, mezzosopraan. Andrew Staples, tenor. Raphaël Fingerloos, bariton. En de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska. Na de pauze nog één groot werk op het programma. De symfonie nummer 9 uit De Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák. In 1885 werd het eerste Amerikaanse conservatorium opgericht in New York, naar model van het conservatorium van Parijs. In een poging dat nieuwe instituut van de nodige grandeur te voorzien, werd de beroemde boheemse componist Antonín Dvořák uitgenodigd om directeur te worden. Zijn belangrijkste taak: een Amerikaanse nationale muziek creëren. De componist greep die uitdaging met beide handen aan. Van 1892 tot 1895 was Dvořák directeur van het National Conservatory of Music. En zoals hij Tsjechië een stem had gegeven door de boheemse en Moravische volksmuziek in een romantische vorm te gieten, zo wilde Dvořák ook Amerika een eigen nationale muzikale stijl meegeven. En ook in Amerika zou de basis daarvoor van de volksmuziek moeten komen. Dvořák besloot dat Afro-Amerikaanse studenten geen collegegeld hoefden te betalen, omdat hun aanwezigheid op het conservatorium cruciaal was. Dvořák hoorde in hun melodieën alles wat nodig is voor een grote en nobele muziekstijl, zo zei hij. Hij bestudeerde de spirituals van de zwarte bevolking en ook de muziek van de Native Americans had zijn belangstelling. In zijn boekenkast prijkte een exemplaar van het boek Über die Musik der Nordamerikanischen Wilden van Theodore Baker. Een aantal keren ook maakte Dvořák een show à la Buffalo Bill mee, compleet met zingende, dansende en elkaar bevechtende cowboys en indianen. En al die indrukken verwerkte hij in zijn 9e symfonie, die hij toepasselijk Uit de Nieuwe Wereld noemde. En hier uitgevoerd door de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Staszewska.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: opnieuw groot enthousiasme voor de uitvoering en de muziek natuurlijk in het Festspielhaus in Bregenz, 27 juli jongstleden, waar het concert besloot met de 9e symfonie van Antonín Dvořák uit de Nieuwe Wereld door de Wiener Symphonica onder leiding van Dalia Stasevska.
1: Het zomeravondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En we verhuizen van Bregenz naar de Wigmore Hall in Londen, naar het recital dat Alexandre Kantorov daar gaf 28 mei jongstleden. Het eindigde met opus 111, de laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven. Maar hij begon met de Kalamazoo Flow van Anders Hilbor, een Zweedse componist. Hij vierde dit jaar zijn 72e verjaardag en is sinds de jaren 80 van de 20e eeuw actief als freelance componist. Hilbor, van alle markten thuis, richt zich niet alleen op hedendaagse klassieke muziek, maar ook op veel muziek. Op dit moment de internationaal meest uitgevoerde componist uit Zweden. Fans en critici hebben hem vergeleken met John Adams. Hij werd bekend door sprankelende orkestwerken waarin boventoonrijke akkoorden en afwijkende stemmingen de hoofdrol spelen. Het stuk voor solo piano, de Kalamazoo Flow, ontstond in opdracht van pianist Alexandre Kantorov. De componist zei erover: het publiek moet meegaan met de stroom, de Kalamazoo-stroom. Het begint bescheiden met een simpele melodie, bijna als een kinderliedje. Gaandeweg ontstaan nieuwe landschappen van klank. Sta open voor nieuwe ervaringen en luister gewoon.

begin van het recital van Alexandre Kantorov in de Wigmore Hall in Londen. Met de Kalamazoo Flow van Anders Hilborg. Alexandre Kantorov die daarna het recital besloot met de laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven. Ja, hebben we het over de late pianosonates van Ludwig van Beethoven, dan worden een vijftal opusnummers boven de 100 bedoeld. Met opus 109 tot en met 111 als afsluitend drietal. Werken die wonderlijke en buitensporige elementen bevatten. Van doodsimpele volksliedachtige wijsjes tot krankzinnige gecompliceerde fuga's. Beethoven zocht naar een nieuwe klankwereld met opeenvolgende trillers waar geen einde aan lijkt te komen. En dat levert muziek op die we onthecht of bovenaard zouden kunnen noemen. Muziek die bij tijd en wijle kaal en desolaat klinkt en die soms wordt opgeschrikt door abrupte dynamische uitbarstingen. Vergeestelijkte muziek die zich lijkt te willen loszingen van het instrument waarvoor ze geschreven is, de piano, en waarvan Beethoven eens zei dat het onbevredigend is en altijd een onbevredigend instrument zal blijven. De laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven, nummer 32, opus 111, door pianist Alexandre Kantorov.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

altijd een indrukwekkende belevenis om sonate opus 111, sonate nummer 32, de laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven live te horen. Zeker als de uitvoering in handen is van een pianist als Alexandre Kantorov. Waarom had die sonate maar twee delen? Daarover kun je ook lezen in de roman Dr. Faustus van Thomas Mann. Er wordt een lezing gegeven door een dorpsorganist, Wendel Kretschmar. Ja, dan is eigenlijk de conclusie. Na zo'n afscheid nog een deel, nog iets nadat eigenlijk alles gezegd is, onmogelijk. Ja, grootste muziek in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Ludwig van Beethoven natuurlijk, de componist. Het recital van Alexandre Kantorov, 28 mei jongstleden in de Wigmore Hall in Londen. Over een klein kwartiertje, tijd voor Passaggio Late Night. Vanavond met Karel den Hertog. Dat wordt gewoon weer genieten van muziek en verhalen en wat iets meer zei. Ik dacht zelf nu eventjes muziek te horen, maar merk nu dat de computer weer hele eigen nieuwe paden inslaat. Eens even kijken wat we daaraan kunnen doen. Dat is wel merkwaardig. Dat we, ik ben in lichte paniek nu. Ik moet helemaal met de hand iets gaan voor elkaar gaan krijgen. Ondertussen kan ik u niet verblijden met allerlei anekdotes uit mijn persoonlijk leven. Want ik ben in een computerscherm druk bezig om iets tevoorschijn te roepen. Wat ik zo meteen dan kan laten horen. Nou, even kijken of dit wil gaan lukken. Zo, en dan gaat Beethoven, die hebben we al gehad. Nou, eens kijken of dit gaat lukken. We gaan het proberen. De laatste muziek in het zomeravondconcert. Ja, daar is hij. De Desert Music van Steve Reich. Door het symfonieorkest van de Hessische Rundfunk onder leiding van Brad Lappen. Fantastische muziek ook weer. Begint direct in alle hevigheid. Geniet er nog even van. Hij zal helaas tegen 10:30 moeten worden geveed. Maar hou hem in de gaten, dit stuk. De Desert Music van Steve Reich. Nog een mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Een van de functies van op vakantie gaan schijnt te zijn dat je bij terugkomst je eigen huis nog weer meer waardeert. Een ruime keuken met 4 pitten, werkende pannen, een douche met warm water, een lekker bed. Mijn ouders zeiden het vroeger al. Kamperen is creperen. Maar toch, hoe fijn het ook is om weer thuis te komen, ik had toch opstartproblemen deze week. Ondanks alle goede voornemens om dat vakantiegevoel vast te houden, verzand ik al gauw weer in geregel en gedoe. De agenda bijwerken, de oppasvragen, muziek uitzoeken, kopiëren, schema's maken. Gelukkig is er de muziek om de vakantieblues te verwerken. De komende anderhalf uur heb ik veel fraais voor je meegenomen. Een zonnig vioolconcert van een Engelsman in Italië, brief van Beethoven, Franse klanken van Debussy. En, om te beginnen, een instrumentale versie van die heerlijke, melancholische Summertime. Om nog even weg te dromen van La Douce France op de accordeonklanken van Richard Galliano. Welkom bij Passaggio Late Night.

onmiskenbaar Summertime van George Gershwin uit Porgy and Bess. Maar hier toch wel een fijne uitvoering van Richard Galliano op de accordeon. En we blijven nog even in Franse sferen met muziek van Florent Schmitt. Glas heet het, uit 1903. Ja, is het nou half vol of half leeg?

An Kefelek met het stuk Glas uit 1903 van Florent Schmid. En in 1903 werd er een beetje een informeel clubje opgericht. Les Apaches. En Florent Schmid was daar een van. Oprichter van de club was Maurice Ravel. En ze kwamen tot de uitbreek van de Eerste Wereldoorlog wekelijks bij elkaar. De club bestond uit schilders, componisten, pianisten, kunstenaars. En dan, ja, dan hadden ze het over kunst en cultuur en ze dronken een glas wijn. Prachtig.

0: De vrijplaat.
1: Een Engelsman verliefd en een Engelsman in Italië. Hoe klinkt dat? Sensueel, warmbloedig, lyrisch. In 1938 nam Alice Wimburn haar geliefde William Walton mee naar Italië, naar Ravello, om te herstellen van een operatie. Maar het was niet de eerste keer dat William Walton in Italië kwam. Als 18-jarige kwam hij voor het eerst en sinds die tijd was hij verliefd op het land. Op de natuur, op de cultuur, maar ook op de Italianen zelf met hun Zuid-Europese temperament. En iets van die liefde voor Italië en van dat temperament is terug te horen in het vioolconcert waarvan hij de eerste schetsen op papier zette in Italië in 1938. Het gaat van lyrisch, haast sentimenteel. Luister maar naar die allereerste lang uitgesponnen melodie van de solo-viool, naar chaotisch en opgewonden gekwetter. Een vioolconcert waarin de zon schijnt. Je hoort Joshua Bell samen met het orkest uit Baltimore onder leiding van David Zinman in het eerste deel uit het vioolconcert van William Walton.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het eerste deel andante Tranquillo uit het vioolconcert van William Walden. En hij schreef ook nog een prachtig celloconcert en een beroemd altviolconcert. Misschien laat ik daar ook nog wel een keer een deel van horen.

0: Twee deeltjes uit Children's Corner van Claude Debussy. Het eerste deel, Dr. Gradus et Parnassum. En het tweede deel, Jimbo's Lullaby. Oorspronkelijk voor piano, maar hier in een mooi arrangement van Alexander van Eerdewijk, de hoboïst van het gezelschap De Bezetting speelt. En die waren ook de uitvoerenden.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven. Aan zijn broers, zijn vrienden, collega's, uitgevers en opdrachtgevers. Soms zijn het korte krabbels, vaak ook uitgebreide, hartstochtelijke documenten over muziek, liefde, geld en gezondheid. En we zitten volop in die prachtige serie Beethoven brieven, waarin we iedere avond in Passaggio Late Night een brieffragment laten horen. Voorgelezen door acteur Leopold Witte. Januari 1823. De 53-jarige Beethoven begint aan een monsterklus. Hij wil zijn zojuist voltooide mis, de grote Missa Solemnis, zo lucratief mogelijk verkopen. Hij mobiliseert alles en iedereen die hij kent om hem daarbij te helpen. En hij schuwt het zelfs niet om de grote Goethe te vragen een goed woordje voor hem te doen.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 8 februari 1823. Mag ik uwe excellentie om een gunst verzoeken? Ik heb een grote mis gecomponeerd, die ik nog niet wil publiceren, maar wil voorbehouden aan de meest prominente vorstenhoven. Het honorarium bedraagt maar 50 ducaten. Mijn verzoek aan uwe excellentie is om bij de groothertog van Weimar een goed woordje te doen voor dit werk, zodat ook hij intekent. Ik heb al erg veel gecomponeerd, maar bij elkaar gecomponeerd heb ik nog bijna niets. Ik heb ook niet langer alleen maar de zorg voor mezelf. Al ruim 6 jaar ben ik vader van het zoontje van mijn gestorven broer. Een veelbelovend knulletje van 16 dat goed studeert en al aardig thuis is in de literatuur van de oude Grieken. Hoezeer ik mij gewoonlijk ook bezighoud met het hogere in het leven, het is nu noodzakelijk dat ik mijn blikken neerwaarts wend. Met mijn inkomen kan ik niet uitkomen. Alles zal vermoedelijk weer een goede wending nemen als ik helemaal beter ben. Wij kunstenaars hebben altijd oog voor het goede en daarom weet ik dat uwe excellentie mijn verzoek niet naast zich neer zal leggen. Een paar woorden van u zouden mij zielsgelukkig maken. Met innige, onbegrensde hoogachting voor uwe excellentie verblijf ik. Uw toegenegen Beethoven.

Beethoven zou zijn grote Missa Solemnis uiteindelijk aan 10 verschillende hoven in heel Europa aanbieden. Voor 50 ducaten. Klein beetje stiekem, want hij beloofde ieder hof het exclusieve alleenrecht. Uiteindelijk was het het Hof van Sint-Petersburg dat voor het eerst de Missa Solemnis tot klinken bracht. En pas na Beethovens dood was het werk in zijn geheel te horen in Wenen. Wel mooi, de partituur begint met de legendarische woorden von Herzen, möge es zu Herzen gehen. Uit het hart, moge het tot het hart gaan. En dat deed het zeker in deze uitvoering van het Orkest van de 18e eeuw, Capella Amsterdam, alles onder leiding van Daniel Royce. En dit is een onbekende sonate voor cello en piano. Het tweede deel, Adagio, van de Oostenrijkse componist Ludwig Thwie.

Onbekend maakt onbemind, maar ja, als ik dit zo hoor, denk ik, waarom hoor je dit eigenlijk niet vaker? Prachtig werk, het langzame deel, Adagio uit de sonaat voor cello en piano, opus 22, van de Oostenrijkse componist Ludwig Thwie, een beetje Brahms-achtig. Mooi gespeeld ook door Floris Meinders op de piano en Jelger Blanken. Floris Meinders cello en Jelger Blanken piano. Ja, hoe kan ik me daarin nou vergissen, want Jelger Blanken is dan weer toevallig mijn zwager. Zometeen heb ik een gedicht meegenomen, een sonnet van Simon Vestdijk. Hij schreef het in 1942 in gevangenschap. Hij schreef een hele serie Griekse sonnetten waarin hij de mythologische verhalen uit het oude Griekenland in 14 regels samenvat of beschrijft. En de compositie die je nu gaat horen is een beetje een opmaat daartoe. Het is een compositie van Amin Tafreshi en Sohail Shahetai. Twee componisten. En ze hebben een stuk geschreven voor harpist Joost Willemsen. Voor harp en elektronica. En de harp, dat is de lier van Orpheus. En de elektronica roept de duistere wereld van de onderwereld op. En de emoties van Eurydice. Het werk heet Event Horizon, The Point of No Return. Dat punt van no return. Het niet mogen omkijken, maar het dan toch doen.

Orpheus en Eurydice. Toen hem de stenen en de wilde dieren verveelden met hun schorre loftrompet, wou hij een vrouw met zijn gezang bestieren en ruilde de natuur voor het bruiloftsbed. Zijn nieuwe liefde won het van de lier en wanneer hij speelde, zelden, was het met die ijdele achterloosheid bij het feest te vieren, waar nobeler kunst het bloeien wordt belet. Het vonnis dat hij deze vrouw moest missen, werd zeer verzacht, doordat hij uit de hel haar zonder om te kijken halen mocht. Hij ging haar voor, al spelend op zijn tocht, en keek toch om zich te vergewissen van haar bewondering voor zijn snarenspel.

Celia Garcia Garcia op de celesta met muziek van Alexander Glazunov uit Raimonda. En daarvoor het gedicht van Simon Vestdijk, een van zijn Griekse sonetten. Hij schreef in 1942 in gevangenschap. Mooie reeks sonetten is dat geworden. En daarvoor, om nog even precies te zijn, hoorde je Joost Willemse harp met het stuk Event Horizon, The Point of No Return, muziek van Ramin Amin Tafreshi. En moet ik even goed kijken. Die laatste naam, die moet ik even, is hier weggevallen. En ik ga hem toch noemen. Sohail Shayeste. Sohail Shayeste. Ja, die verzorgde de elektronica. Straks de allerlaatste muziek van Daan Manneke. Maar hiervoor nog dat beroemde derde deel, Vader Jacob in mineur, uit de eerste symfonie van Mahler.

uit De Eersteling, de eerste symfonie van Gustav Mahler, bijgenaamd Titaan, was dit het derde deel, Feierlich und Gemesse ohne zu schleppen. Mooi gespeeld door Minnesota Orchestra, onder leiding van Osmo Fenske. En dat brengt ons bij de nachtmuziek. La Nuit heet het. Klinkt Frans, maar het is van de Nederlandse componist Daan Manneke uit zijn derde strijkkwartet. Muziek om zachtjes de nacht in te glijden. Ik zeg, slaap lekker. Tot gauw.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
1: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
2: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Zomer in Twente, vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Leren mediteren. Zen.nl
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Ja, stop. Dit stuk.
11: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.

0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 20 augustus. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Het werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. En dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.